0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Van verschillende kanten wordt de aanslag op het partijkantoor van D66 veroordeeld. Het gebouw raakte gisteravond licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Premier Jette noemt het een laffe daad van intimidatie. GroenLinks-PvdA-leider Klaver spreekt van een regelrechte aanval op onze democratie en rechtsstaat. Ook andere oppositiepartijen spreken hun afschuw uit, onder wie Gidi Markussower. Hij wenst D66 sterkte. Verschillende bedrijven en organisaties hebben problemen door de brand gisteren in een datacenter in Almere. Onder meer het CBS, vervoersbedrijf Transdev en de Universiteit Utrecht maken gebruik van het datacenter. Bij de brand in Almere zijn geen computerservers verloren gegaan, maar wel een deel van de stroomvoorziening. Daardoor ligt de apparatuur stil. De Universiteit Utrecht is daarom vandaag gesloten. De brand in Almere was gisteravond onder controle. De schade is groot. Een speciaal opsporingsteam van de politie heeft de afgelopen 2 maanden 41 mensen opgepakt die nog celstraffen hebben openstaan. Ze waren veroordeeld voor uiteenlopende zaken zoals zedendelicten, fraude of geweldsincidenten. De 41 veroordeelden die nu zijn opgepakt hebben in totaal nog 38 jaar aan celstraffen openstaan. Directeur Dennis de Kloeze van Feyenoord vertrekt naar Mexico. Komende zomer wordt hij sportief directeur bij de club Monterrey. De Kloeze werkte al eerder in Mexico. Hij was daar onder meer directeur van de voetbalbond. Hij is getrouwd met een Mexicaanse en spreekt vloeiend Spaans. Eind vorige maand werd bekend dat de 51-jarige de Kloeze vertrekt bij Feyenoord. Daar begon hij 4 jaar geleden als algemeen directeur. De laatste jaren was hij ook technisch directeur. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de universiteitsapp Canvas heeft gisteravond korte tijd een bericht gestaan van de hackersbende Shiny Hunters. Die melden opnieuw te zijn binnengedrongen bij het bedrijf achter de app, ondanks extra beveiliging. Eerder deze week zeiden de hackers al dat ze de gegevens van 275 miljoen studenten en medewerkers wereldwijd hadden buitgemaakt. Shiny Hunters geeft universiteiten en hogescholen nu tot 12 mei de tijd om te betalen. Anders worden de gestolen gegevens openbaar gemaakt. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden rond de straat van Hormuz. Amerika zegt dat Iran zonder aanleiding aanvallen deed. Iran zegt dat de VS als eerste een tanker aanviel. Iran bestookte daarna 3 Amerikaanse marineschepen, waarop de VS doelen in Iran aanviel. Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. De man die vorige maand in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken is aan de beterende hand. Hij mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten, zegt de gemeente. De rolstoel van de man, die geen benen heeft, werd in brand gestoken bij een supermarkt in Utrecht, vermoedelijk na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Het leven van de man werd gered door 7 omstanders die hem uit zijn rolstoel trokken en op de grond legden. Zij zijn gisteren bedankt door burgemeester Dijksma en de politie. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. De politie pakte een uur later een verdachte op. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Hun voorzitter spreekt van een bizar harde knal. De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Op de universiteitsapp Canvas is gisteravond een bericht verschenen van Shiny Hunters. De hackersbende meldde opnieuw te zijn binnengedrongen, ondanks extra beveiliging. Eerder deze week braken de hackers ook al in bij het bedrijf achter Canvas. Ze hebben naar eigen zeggen de gegevens buitgemaakt van 275 miljoen studenten en medewerkers wereldwijd. Shiny Hunters geeft universiteiten en hogescholen nu tot 12 mei de tijd om te betalen. Anders worden de gestolen gegevens openbaar gemaakt. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. VMBO GL en TL beginnen met wiskunde, HAVO met filosofie en Nederlands. En voor het VWO staan kunst en bedrijfseconomie op het programma. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de eindexamenklachtenlijn. Maar dit jaar voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden voor studenten, voor scholieren die last hebben van de prestatiedruk. De examens duren tot en met 27 mei. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst, ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig. Later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond
2: 360. It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year is gonna be called Caiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this is how we gonna do it. Dale!

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is een verdachte opgepakt, maar zijn of haar motief is nog niet bekendgemaakt. De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. De afgelopen uren waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. Iran bestookte 3 Amerikaanse marineschepen. De VS viel doelen in Iran aan. Volgens president Trump is het staakt het vuren van een maand geleden nog steeds van kracht. Hackers zijn opnieuw binnengedrongen in de universiteitsapp Canvas. Gisteravond verscheen in de app een bericht van de groep Shiny Hunters. Daarin stond dat getroffen onderwijsinstellingen tot 12 mei de tijd hebben om met geld over de brug te komen. Anders worden de gestolen gegevens gepubliceerd. De invalide man die vorige maand in Utrecht in brand werd gestoken mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten. Volgens de gemeente Utrecht maakt hij het naar omstandigheden goed. Zijn rolstoel werd in brand gestoken na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Omstanders die het slachtoffer hielpen zijn gisteren bedankt door de burgemeester en de politie. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de klachtenlijn, maar dit jaar voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden voor scholieren die last hebben van de prestatiedruk. De examens duren tot en met 27 mei. Het weer. Het is droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: je geen zorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. Niemand raakte gewond. Binnen waren wel 30 leden van de partij, zei D66-minister Sjoerdsma in het programma Pauw en de Wit.
5: Dat is schrikken, maar het maakt ook woedend natuurlijk om te zien dat dit tuig van de regel weer opnieuw bij ons partijkantoor dit doet. En dat zien we ook in het hele land. We zien natuurlijk ook burgemeesters, wethouders, raadsleden bij wie dit ook gebeurt. En het is gewoon volstrekt onacceptabel.
4: Een uur na de aanslag bij de D66 is een verdachte opgepakt. Hackers zijn opnieuw binnengedrongen in de universiteits-app Canvas. Gisteravond verscheen in de app een bericht van de groep Shiny Hunters. Daarin stond dat getroffen onderwijsinstellingen tot 12 mei de tijd hebben om met geld over de brug te komen. Anders worden de gestolen gegevens gepubliceerd. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. Gisteravond waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. De VS zegt dat Iran zonder aanleiding heeft geschoten, vertelt correspondent David Poort.
6: Als antwoord daarop is Amerika weer gaan bombarderen op Bandar Abbas. Dat is de havenstad in die straat van Hormuz. En Minab, daar is het hoofdkwartier van de Iraanse marine gevestigd. Dus ja, het laait gewoon weer op in die straat van Hormuz.
4: Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de klachtenlijn, maar dit jaar is er voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden aan scholieren die last hebben van prestatiedruk. De examens duren tot 27 mei. Het weer, de dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, maar blijft droog en het wordt 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Ze worden wel de tovenaars van Eimond genoemd. Vader Siem en zoon Martin Bronder van behangersbedrijf Bronder in Heemskerk. Naast hun schoenen lopen doen ze niet zo snel. Oer-Hollands vakwerk leveren, dat is hun missie. Of het nu om behangen gaat, glasweefsel, sauswerken of het spuiten van plafonds. Met hun jarenlange ervaring staan deze mannen garant voor het perfecte resultaat. Ze werken dan ook uitsluitend met de beste materialen, besteden nooit iets uit en vragen altijd een eerlijke prijs. Kijk voor meer informatie op behangersbedrijfbronder.nl of bel even 06 53 78 17 60. Laat uw woning omtoveren tot een echt droomhuis door Siem en Martin Bronder uit Heemskerk.
8: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag extra grote vismarkt. Voor particulieren, horecaleveranties en bedrijven. Onze knaller? Noordzee viszooitje. 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Eco Seafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
9: Binnenkort ruis op je radio.
10: Klopt.
9: Met de komst van Eimond 3.

0: steeds overal te ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dup, Stedevaart, Olymp en Fellows. Juist, grootsmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl. Of beter nog, naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
2: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers, die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag van op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Die schrokken van de harde knal, zegt de voorzitter van de jongerentak van D66.
5: Ik denk dat we gelijk ook heel strijdbaar waren en dachten, oké, we laten ons niet bang maken, we laten ons niet intimideren. Dus we gaan gewoon door met waar we mee bezig zijn. Als jongerenorganisatie proberen we politiek laagdrempelig te maken, jongeren daarbij te betrekken. En dat is onze missie en daar gaan we gewoon mee door.
4: De politie heeft voor de aanslag 1 verdachte opgepakt. In Mali zijn zeker 30 mensen gedood na een dubbele aanval op 2 dorpen. De aanslagen zijn opgeëist door jihadisten gelinkt aan terreurgroep Al-Qaeda. Het is al lang onrustig in Mali. Verschillende rebellengroepen proberen hun macht en territorium in het land uit te breiden. Ook proberen ze de junta in het land omver te werpen. Ruim 2500 Nederlanders zijn ouder dan 100. Dat heeft het CBS berekend. Het gaat vooral om vrouwen, bijna 2100. Het was al bekend dat vrouwen een hogere levensverwachting hebben dan mannen. Wel blijkt dat het verschil veel groter is geworden, vooral omdat mannen vroeger meer rookten. Er zijn ook regionale verschillen. Zo is de kans groter dat iemand uit Den Haag 100 wordt dan iemand uit Zuid-Limburg. Mogelijk heeft dat te maken met de leefomstandigheden. De bekende bioloog Sir David Attenborough wordt vandaag ook 100 jaar. Al meer dan 70 jaar maakt hij natuurdocumentaires van over de hele wereld voor de BBC. Voor zijn 100ste verjaardag bedankte hij de kijkers.
6: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly, but it seems that many of you have had other ideas. But I would like to thank you all most sincerely for your kind messages.
4: Het weer, de dag begint vrij zonnig, later meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 36.

0: maak je geen zorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het puntje van de bier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat.
2: Lubbers wonen en slapen.
1: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
3: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
4: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
5: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
6: Jennifer Okkerloen met het NOS Journaal. De stewardess die in het Amsterdam UMC werd onderzocht op het Hantavirus is negatief getest. Ze heeft het virus dus niet. Ze zat in hetzelfde vliegtuig als de vrouw die later aan het Hantavirus is overleden. Op het eiland Sint Helena is vermoedelijk wel een Brit besmet met het Hantavirus. Het is niet bekend of de patiënt aan boord is geweest van de Hondius. Dat cruise ship waar het Hantavirus is uitgebroken maakte vorige maand een tussenstop op Sint Helena. De twee Britse opvarenden die in Nederland en in Zuid-Afrika in het ziekenhuis liggen zijn positief getest op het virus. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is een verdachte opgepakt, maar zijn of haar motief is niet bekendgemaakt. D66-fractievoorzitter spreekt van een bredere trend die hij ziet in de samenleving.
7: Want uiteindelijk gaat het niet alleen om ons. Dit is nu een aanslag op het D66-partijkantoor. Maar je ziet dat burgemeesters, gemeenteraadsleden, ook politieagenten, leraren steeds vaker in Nederland bedreigd, geïntimideerd worden. En dat is totaal onacceptabel.
6: De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. In het Verenigd Koninkrijk druppelen langzaam de uitslagen binnen van de lokale en regionale verkiezingen van gisteren. Na de eerste uitslagen valt op dat de Labour-partij van de Britse premier Starmer fors heeft verloren. De rechtspopulistische partij Reform UK heeft een grote winst behaald, zegt correspondent Arjen van der Horst.
8: Wat het extra pijnlijk maakt voor Labour is dat Reform veel stemmen en zetels lijkt te winnen in gebieden, ja, die al heel lang gelden als traditionele Labour-bolwerken in het noorden van Engeland. En dan hebben we de Green Party en de Liberaal-Democraten, de twee kleinere oppositiepartijen, ook die staan op winst.
6: Later op de dag worden meer uitslagen verwacht. Het weer, vandaag wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers, die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
10: Ze worden wel de tovenaars van Eimond genoemd. Vader Siem en zoon Martin Bronder van behangersbedrijf Bronder in Heemskerk. Naast hun schoenen lopen doen ze niet zo snel. Oer-Hollands vakwerk leveren, dat is hun missie. Of het nu om behangen gaat, glasweefsel, sauswerken of het spuiten van plafonds, met hun jarenlange ervaring staan deze mannen garant voor het perfecte resultaat. Ze werken dan ook uitsluitend met de beste materialen, besteden nooit iets uit en vragen altijd een eerlijke prijs. Kijk voor meer informatie op behangersbedrijfbronder.nl of bel even 06 53 78 17 60. Laat uw woning omtoveren tot een echt droomhuis. Door Siem en Martin Bronder uit Heemskerk.
11: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
12: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
13: Binnenkort ruis op je radio.
14: Klopt.
13: Met de komst van Heijmond 360.

0: steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: De nieuwe weg. Stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg. Stoproken.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Premier en D66-leider Jetten noemt de aanslag op het partijkantoor van D66 een kansloze actie. Volgens hem is er veel schade en zijn mensen die binnen waren erg geschrokken. Gisteravond werd bij het partijkantoor een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. Niemand raakte gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt, maar over een motief is nog niets bekend. Jetten denkt dat het gaat om een doelbewuste actie tegen D66. Op een eiland op de Molukken in Indonesië is een vulkaan uitgebarsten. Op dat moment waren er 20 wandelaars op de vulkaan. 3 van hen zijn om het leven gekomen. Naar andere leden van de groep wordt nog gezocht. Wandelaars zijn allemaal afkomstig uit Singapore en Indonesië. De vulkaan is al een paar weken actief. Een gebied met een straal van 4 kilometer rond de krater is daarom verboden gebied. De Nederlandse stewardess van KLM, die werd getest op het Hantavirus, is niet besmet, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie, WHO. De vrouw was in Johannesburg in contact gekomen met een Nederlandse vrouw die later overleed aan het virus. Zelf werd de stewardess met lichte klachten opgenomen in het Amsterdam UMC, maar ze blijkt het virus dus niet te hebben. Op het eiland Sint Helena is vermoedelijk wel een Brit besmet met het Hantavirus. Het is niet bekend of de patiënt aan boord is geweest van de Hondius. Het cruiseschip waar het virus uitbrak maakte vorige maand een tussenstop op Sint Helena. Leerlingen van de middelbare school in Waalwijk kunnen hun eindexamen niet meer in de sporthal maken. Die sporthal is per direct gesloten omdat er mogelijk problemen zijn met het dak. De leerlingen moeten hun examen daarom op school maken, meldt Omroep Brabant. In totaal beginnen bijna 145.000 scholieren vandaag aan hun eindexamen. Het scholierencomité LAX opent dit jaar voor het eerst niet alleen een klachtenlijn, maar ook een stresslijn voor scholieren die last hebben van prestatiedruk. Het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel droog en het wordt 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maxima van 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag extra grote vismarkt. Voor particulieren, horecaleveranties en bedrijven. Onze knaller? Noordzee viszooitje. 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Eco Seafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
4: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
5: Ruis op je radio.
6: Klopt.
5: Met de komst van Eimond 360.
6: Dit

0: voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Goedemorgen luisteraars, welkom bij de ochtendmix op deze vrijdag 8 mei is het alweer. Ja, zeker 8 mei en ja, het is best een bijzondere dag vandaag, want voor ruim 170.000 leerlingen in Nederland is het begin van de eindexamenperiode. Hè. 8 mei zijn de eerste examens van het eerste tijdvak. Ja, er zijn twee tijdvakken en er zijn wat herkansingen, dus komende tijd is er wel wat te doen natuurlijk, maar vandaag dus de eerste keer. Nou ja, ik wens natuurlijk iedereen die examen gaat doen vandaag heel veel succes met dat centraal schriftelijk examen. Ja, dat is altijd een belangrijk onderdeel natuurlijk. Er zijn ook PTA's geweest en dat is 50% van het cijfer. En daar komen die centrale examens bij en dat wordt dan gemiddeld. En dan wordt er gerekend van jongens, ga ik wel of niet door natuurlijk. En wat zijn zo die eisen? Ik kan er een paar noemen. De 5,5 regel. Het gemiddelde van al je examens. Cijfers moet onafgerond minimaal 5,5 zijn. En dan heb je ook nog de zogenaamde kernvakkenregel. Dat is Nederlands, Engels en wiskunde. En dan mag je op de HAVO en VWO maximaal 1,5 als eindcijfer halen. Voor Nederlands op het VMBO is minimaal een 5 vereist. En zo zijn er nog wel wat zaken die je goed moet weten. En op het eind gaan mensen dan natuurlijk soms ook even kijken van jongens, calculeren zoals dat heet. Van kan ik nog een keertje mijn cijfer wat ophalen? Kan ik dat wel doen? Moet ik dat niet doen? Want er zijn ook herkansingen. En dan kan je zeggen van nou, ik wil liever nog een hoger cijfer hebben. Dus ja, er komt heel wat bij kijken. Afgezien van natuurlijk de inhoudelijke zaken. Maar als je net met de hakken over de sloot, dat is ook zo'n uitspraak. En dan moet je dus even opletten. Maar hopelijk is dat voor niemand nodig en dat je allemaal met vlag en wimpel gaat slagen, zoals dat heet, vlag en wimpel. Heel veel succes in ieder geval bij de centrale eindexamens. En eens even kijken. We begonnen natuurlijk met een paar vrolijke stukjes muziek. Lekker up tempo. Even een rustig stukje van Chicago.

Say, has anybody seen my Sweet Gypsy Rose van Don en Tony Orlando? En ja, dat andere nummer, dat is nog veel bekender van ze. Tie a Yellow Ribbon Around the Old Oak Tree. Dat is echt, ja, nou, mag je bijna van een klassieke nummer. Geweldig, leuk nummer. Maar deze mag er ook zijn. Daar word je vrolijk van deze muziek. En dat is toch wel de bedoeling vanochtend. Dus even kijken. Ja, ik wil nog even terugkomen op die examens, die eindexamens die vandaag zijn begonnen. Want er is een primeur, want vanaf de eindexamens van 2026, van deze dus, heeft het LAKS, dat is het Landelijk Actiecomité Scholieren, LAKS, een speciale stresslijn geopend. Deze lijn is bedoeld als een luisterend oor voor scholieren die last hebben van prestatiedruk of mentale stress. In plaats van alleen inhoudelijke klachten over de examens. Dus dat is een andere invalshoek. En nou ja, die bereikbaarheid van de stresslijn. Het is hetzelfde telefoonnummer als de bekende eindexamen klachtenlijn. Je krijgt dan een keuzemenu waarbij je dus een optie kan kiezen voor de stresslijn. En deze lijn is open vanaf de eerste examendag, vandaag toch, tot de laatste dag van het eerste tijdvak. En dat is op 27 mei. We krijgen nog een tweede tijdvak, maar dat is dan in juni. Nou ja, ze bieden een luisterend oor en denken misschien mee om een manier om stress en prestatiedruk te verminderen. Want dat is natuurlijk heel jammer als je door dat soort zaken, ja, eigenlijk je examen niet goed zou doen, terwijl je het eigenlijk best weet. Maar op een of andere manier, door die druk die erop zit, dat het er dan niet uitkomt. En dan is het goed om wat tips te kunnen krijgen. En een aantal van die tips zijn bijvoorbeeld: accepteer gezonde spanning, want een beetje stress geeft alertheid en focus. Hè. Als je te ontspannen bent, is het ook weer niet goed natuurlijk. Je slaapritme is belangrijk. Minimaal 7 uur slapen hebben ze onderzocht. En dat is ook erg belangrijk. En ja, wat ook is belangrijk is de planning. Want een duidelijk overzicht van wat je moet doen en leren. En het gevoel van de boel onder controle houden. Want als je denkt, ja, waar ben ik mee bezig? Dat is eigenlijk niet goed. Hè. Die controle is erg belangrijk. En evengoed ook toch ontspanning. Hè. Je hebt gezonde spanning en ontspanning moet je ook hebben. Dus ja, ademhalingsoefeningen, je hoofd leegmaken. Nou ja, een hoop dingen kun je zelf ook wel een beetje bedenken, maar misschien om er eens een keertje over te praten, dat kan geen kwaad. Dus mocht je daar last van hebben, nou, bel dan zeker eventjes met de stresslijn, het LAKS, dus de eindexamenklachtenlijn, en daar de optie stresslijn kiezen.

geweldige uitvoering van dat nummer. The Way You Look Tonight. Het is al een nummer uit de jaren 30 uit een film met Fred Astaire. Maar ja, in dit arrangement is het natuurlijk weer geweldig. Dit nummer is ontzettend vaak opgenomen door allerlei artiesten. En ja, die arrangementen, daar kun je alle kanten mee op. Dit was echt een beetje bossa nova-achtig natuurlijk. En ja, Michael Bublé, de Canadese zanger, ja, die weet daar wel raad mee. Hè. Geweldig gedaan natuurlijk. Oké, gaan we eventjes door met muziek, maar van een hele andere orde. Dat is namelijk, ja, dat was van de week groot nieuws natuurlijk. De Rolling Stones bevestigen de lancering van een nieuw album. Ja, binnen een maand hadden ze het geschreven, want ze zeggen we zijn in topvorm. Dus na weken vol hints en speculatieve bevestigingen bevestigen de Rolling Stones dat er een nieuw album uitkomt. Op 10 juli is dat. Dan komen ze met Foreign Tongues, dus buitenlandse tongen. Waarop ook andere mensen spelen. Niet tenminste, Paul McCartney speelt weer mee op bas. Net als op het vorige album Hackney Diamonds. Robert Smith van The Cure is erbij. En ja, het werd in een recordtempo opgenomen, onthullen ze. Want zoals gezegd, we zijn in topvorm. En ja, dat is best bijzonder natuurlijk. Want ja, hoe oud zijn ze inmiddels? Nou, Mick die is 82. Keith ook 82. En ja, de jongste die kwam er ook later bij in 75. Dat is natuurlijk Ronnie Wood. Maar ja, die is inmiddels ook al 78 natuurlijk. Dus ja, die kwam er later bij. Maar die zit er eigenlijk ook het grootste gedeelte van de tijd is hij er alweer. Zo gaat dat dan. Ja, en het is natuurlijk geweldig, hè, om dat ze toch weer hun 25ste album uitbrengen. Ja, dat vorige album Hackney Diamonds was dan uit 2023. En dat was ook een geweldige plaat. En deze is ook bijzonder omdat er ook nog een nummer op staat met Charlie Watts. Die is overleden in 2021. Maar er is nog een nummer waar hij dus op meespeelt. Die drumpartij die staat op band. Dus ja, het is een hele creatieve periode volgens mij, Mick Jagger. Het waren intense weken, maar opnamesessies gingen snel. En we hadden 14 geweldige tracks. En nou ja, dat kun je ook wel horen. Iedereen was in topvorm. Dus nou ja, ik ben razend benieuwd 10 juli hoe het dan gaat klinken. Voorlopig nog eventjes een paar nummers ga ik draaien die, ja, die natuurlijk al wat langer meegaan. En dan wil ik eigenlijk beginnen met ja, dat nummer wat ze het meest speelde live. Dat is niet Satisfaction, nee, dat is Jumping Jack Flash. Dat is sinds 1968 meer dan 1200 keer door ze uitgevoerd. Het verscheen vrijwel op elk live album en het is eigenlijk een vaste waarde, hè, bij al hun concerten. Dus daar komt hij aan, Jumping Jack Flash.

Sinds 1968 hebben ze dit meer dan 1200 keer gespeeld. En het verveelt ze nooit, want het is het favoriete nummer van Keith Richards. Ik heb nog even gekeken naar die albumhoes, die tekst. Ik denk, ja, buitenlandse tongen, wat is dat nou? Nee, je moet het eigenlijk vertalen. Foreign tongues, dat moet je eigenlijk zien als vreemde talen. Vreemde tong is het letterlijk, maar eigenlijk is het correcter om gewoon te zeggen vreemde talen. Dus dat is wat het eigenlijk letterlijk het beste betekent, wat je dus ervan kan maken. Dat is soms best lastig in het buitenland, maar vreemde talen dus. En ja, dat was Jumping Jack Flash. En op de tweede plaats die ze altijd, wat ook een klassieker is, wat ze ook altijd spelen. En dat is, die staat er net onder, hoor. Dat zal elkaar niet veel ontlopen, denk ik, qua aantal. Dat zal, denk ik, ook wel misschien, ik denk ook boven de 1000 zijn. En dat is natuurlijk deze, met die geweldige riff van Keith.

Die stemmen, ja, ik zag hem van de week nog op tv. Ja, het lijkt wel of die man ja, inmiddels 82, zoals ik zei. Maar als je hem ziet, dan zou je dat niet zeggen. En op het podium al helemaal niet. Hoewel hij zelf al zegt, ik merk het wel, ik ben geen 21 meer. Dus hij zal zich goed in acht nemen. Maar de muziek die is nog geweldig natuurlijk. En dit is ook een klassieker natuurlijk. Ja, en een van de mensen die ook meespeelt op het album is Paul McCartney. Die was op de vorige album speelde die bas. En op dit album speelt hij ook weer op een nummer bas. En ja, de basgitaar, daar kan je aan McCartney wel over. Laten. Een van de meest invloedrijke bassisten in de muziekgeschiedenis. Heel bijzonder. En hij is eigenlijk noodgedwongen op de bas gekomen. Want in de begintijd van de Beatles hadden ze een andere bassist. Maar die was niet zo goed. En ja, wat moeten we nou? We zitten zonder basgitarist. Nou, toen zei hij, oké, dan ga ik het maar doen. En ja, dat is een goede gok geweest. Of als je het een gok wilt noemen. Want ja, hij heeft zich echt ontwikkeld. Ja, als een geweldige bassist natuurlijk. Hè. Die mooie, melodieuze stijl. Die heeft echt de bas veranderd van puur begeleidend instrument. Nou, stuur het melodische element in de popmuziek. En dat kan je op een aantal nummers van de Beatles prima horen. En hier, op dit nummer van McCartney, hoor je die bas ook geweldig.

Ja, afkomstig van zijn meest succesvolle soul-album. Band on the Run heette dat. En dit was een single daarvan. Mrs. Vanderbilt. Ja, en nou ja, die bas die knalde eruit natuurlijk. Hè. En bij een bas denk je altijd aan 4 snaren. Maar je hebt ze tegenwoordig ook al een tijdje met 5 snaren. En zelfs met 6 snaren. Ja, die beroemde, unieke 6-snarige Fender Bass 6. Hè, die is geweldig. Die is heel anders dan een traditionele bas. Het is een beetje een baritonbasachtig. En degene die daar een geweldig nummer heeft op heeft gemaakt, dat is Hank the Knife. Waar is die ook alweer van? Nou, je had in de jaren 70 een band uit Arnhem, die heette Long Tall Ernie and the Shakers. En een van de artiesten die is voor zichzelf begonnen. En die noemde zich dan Hank the Knife met zijn begeleidingsbank en de Jets. En ja, die had een geweldig nummer, Guitar Man.

Hank the Knife op zijn Fender Bass 6. Ja, een volledig octaaf lager gestemd, hè, dan een standaard gitaar. En ja, het bijzondere is ook natuurlijk, hij heeft 6 snaren, maar ze staan wat dichter op elkaar dan bij een normale bas, waardoor je gitaartechnieken zoals akkoorden en solo's gewoon in het basregister kunt gebruiken. En daar heeft Hank gebruik van gemaakt. En ja, een geweldig nummer toch. Zullen we nog even een beetje in die rock'n'roll stijl blijven?

Rock and roll is king, ja. En de king of rock and roll is natuurlijk Elvis Presley. Dat zal ik in het tweede uurtje wat draaien. Ja, die rock and roll, ja, dat is eind jaren 40 ontstaan in de Verenigde Staten. Ja, een geweldige stijl natuurlijk. En ja, ook voor de jeugdcultuur natuurlijk was het ook heel belangrijk. Vrijheid en energieke dansstijl, daar ging het ook om. Draaien, sprongen, als je die, ja, die filmpjes uit die tijd bekijkt. Met ja, die kleding die ze droegen, vetkuiven, noem allemaal maar op. Dat was natuurlijk echt een groot verschil met die jaren daarvoor. Toen was het allemaal wat zoetsappiger in de muziek. En toen kwam die rock'n'roll. Ja, en dat werd even een andere stijl. Hè? Bijvoorbeeld deze man.

one time.

Hartstikke idee. Ja, dat was natuurlijk Jerry Lee Lewis in 2022 op 87-jarige leeftijd overleden. En wat was nou zijn bijnaam? Nou, zijn bijnaam was The Killer. Ja, want ja, hij was wat beschouwd als een pionier van de rock'n'roll. En als je hem ook zag spelen en optreden, explosief hoor. Want ja, hij stond soms gewoon op zijn piano te spelen. Daar stond hij er bovenop of omgekeerd, noem maar op. Hij zag het instrument echt als een middel om van alles mee uit te kunnen voeren en gewoon lekker te rocken en rollen. En ja, in 1957 voor hem, Great Balls of Fire was ook zo'n bekend nummer. En ja, wat betreft instrumenten, ja, bijvoorbeeld Jimi Hendrix, die speelde met zijn tanden. Die speelde soms het gitaar, gebruikte hij zijn tanden. Bij The Who had je ook gitaren die kapot werden geslagen. Dus muziekinstrumenten, die hebben het niet altijd even makkelijk bij artiesten. Maar ja, het is natuurlijk wel spectaculair om te zien. En zeker Jerry Lee Lewis en die piano, die filmpjes, die zijn ontzettend leuk om te zien hoe hij dat doet. En gewoon ruchtig doorspelen, hè, dat dan wel. Oké, even kijken. Ja, nog een paar minuten te gaan. Ik ga eventjes een eind aan maken voor het eerste uurtje. Ik ben zo terug naar 11 met het tweede deel van deze ochtendmix van 8 mei. Ja, het is 8 mei vandaag.

0: een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Ze worden wel de tovenaars van Eimond genoemd. Vader Siem en zoon Martin Bronder van behangersbedrijf Bronder in Heemskerk. Naast hun schoenen lopen doen ze niet zo snel. Oer-Hollands vakwerk leveren, dat is hun missie. Of het nu om behangen gaat, glasweefsel, sauswerken of het spuiten van plafonds, met hun jarenlange ervaring staan deze mannen garant voor het perfecte resultaat. Ze werken dan ook uitsluitend met de beste materialen, besteden nooit iets uit en vragen altijd een eerlijke prijs. Kijk voor meer informatie op behangersbedrijfbronder.nl of bel even 06 53 78 17 60. Laat uw woning omtoveren tot een echt droomhuis door Siem en Martin Bronder uit Heemskerk.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer zegt dat hij verantwoordelijkheid neemt voor het verwachte verlies van Labour bij de lokale en regionale verkiezingen, maar dat hij niet aftreedt. Nog lang niet alle stemmen zijn geteld, maar op plekken waar het wel is gebeurd heeft Labour fors verloren. De rechtspopulistische partij Reform UK en de linkspopulistische Green Party hebben daar zoals verwacht winst behaald. Premier Starmer is nog niet halverwege zijn regeerperiode, maar zijn populariteit is dramatisch gedaald. In Schotland en Wales waren gisteren parlementsverkiezingen, daarvan zijn nog geen uitslagen. Het moederbedrijf achter taxi-app Yango heeft een boete van 100 miljoen euro gekregen van de autoriteit persoonsgegevens. Het bedrijf is gevestigd in Nederland, maar de taxi-app Yango is alleen actief in Noorwegen en Finland. Het bedrijf geeft volgens de toezichthouder gegevens door aan Rusland met te weinig beschermingsmaatregelen. Persoonsgegevens zijn in Rusland niet zo goed beschermd als in Europa en daardoor kan de Russische overheid mogelijk toegang krijgen tot de gegevens van taxipassagiers en chauffeurs, zegt de autoriteit persoonsgegevens. Het dodental van de explosie maandag in een vuurwerkfabriek in China is opgelopen naar 37. Volgens staatsmedia zijn ongeveer 60 mensen gewond geraakt. Er wordt ook nog iemand vermist. De oorzaak van de ramp in de vuurwerkstad Liuyang is nog niet bekend. Voorlopig is het werk in alle vuurwerkfabrieken daar stilgelegd. In Liuyang staan honderden vuurwerkfabrieken. Die worden nu allemaal geïnspecteerd. Bij een tankstation langs de A16 bij Hendrik Ido Ambacht staan een vrachtwagen en een bestelbusje in brand. Ze staan op een parkeerplaats op zo'n 20 meter van de pomp. Het tankstation heeft de toevoer naar de pompen uit voorzorg gestopt. Bij de brand komt veel zwarte rook vrij. De afrit Hendrik Ido Ambacht en de twee rijstroken richting Dordrecht zijn daarom afgesloten. Het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel droog en het wordt 15 tot 19 graden vanmiddag. Morgen meer zon en dan ook wat warmer. Dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De nieuwe weg. Stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
6: Binnenkort ruis op je radio.
7: Klopt.
6: Met de komst van Eimond 360.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het puntje van de bier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Goedemorgen luisteraars, welkom of welkom terug natuurlijk bij het tweede uurtje, tweede deel van deze ochtendmix van vrijdag 8 mei 2026. Ja, ik begon het eerste uur er al mee dat de examens gaan beginnen. Dus zo'n 170.000 leerlingen, ja, die moeten eraan geloven de komende tijd. Dan moeten ze dus een proeven van bekwaamheid gaan afleggen en laten zien of ze dat allemaal een beetje in hun hoofd hebben en dat ze het kunnen laten zien op papier. Want het gaat tegenwoordig bijna altijd nog op ouderwets papier, die examens. Ja, dat is net als met stemmen. Dat gaat ook nog allemaal met papier en noem maar op. Dat is heel moeilijk om daar toch nog op een andere manier wat mee te doen. Goed, ja, begonnen natuurlijk met Boney M. En dat nummer Belfast. Maar het was een van de vele hits. In 1975 zijn ze begonnen, eigenlijk van oorsprong uit Duitsland. Frank Farian, die bekende producer, heeft ze bij elkaar gebracht. En ja, het leuke van Boney M vond ik altijd die danser, hè, Bobby Farrell, die kon geen meter zingen. Maar dat maakte helemaal niks uit. Hij stond te playbacken. En hij zwong wat om die dames heen die stonden te zingen. En hele speciale danspasjes had je. En dat was echt een publiekslieveling. En een publiekstrekker ook. Dat was hartstikke leuk natuurlijk. Belfast, het bekendste nummer is denk ik wel Rivers of Babylon. En waar ze ook heel bekend mee werden is natuurlijk Ma Baker. Hè. Dat ging over de lotgevallen van die beruchte Kate Barker en haar 4 criminele zonen. Ja, Ma Baker, je moet er maar opkomen. Goed, en wat is het vandaag nog meer? Nou, het is 8 mei zoals gezegd en het is ook de internationale dag van het Rode Kruis en de Rode Halve Maan. Dat wordt elk jaar op 8 mei gevierd. Waarom? Nou, het is de geboortedag van de oprichter van het Rode Kruis, Henri Dunant. Het doel is eigenlijk het vieren van menslievendheid en het eren van vrijwilligers die wereldwijd noodhulp bieden. De betekenis, het herinnert aan de inzet van de organisatie voor mensen in nood, ongeacht achtergrond, en de oprichting in 1863. In Nederland was dat in 1867. Nou ja, en de activiteiten, hè, wereldwijd staan de activiteiten altijd in het teken van de principes van de beweging en het waarderen van de inzet van medewerkers en vrijwilligers. Dus op deze dag wordt het Rode Kruis dus in het zonnetje gezet, ook de Rode Halve Maan. En dat is een bijzondere dag, altijd weer de geboortedag van de oprichter. Goed, door met een stukje muziek.

Dat zijn mensen. Nou ja, vandaag lekker dansen. En daarvoor Un, deux, trois van Catherine Ferry. En ja, dat dansen mensen. Nou, dat is van Deven. Ja, die woont, is van oorsprong een Nederlander. Maar die woont al heel lang in Frankrijk, in Parijs meer bepaald. En ja, daar is hij echt heel bekend door. Een bekende Nederlandse Fransman of een Franse Nederlander. Ja, hoe je het ook wil noemen. Een tijdje geleden was hij nog voor een optreden in Carré hier in Holland. Omdat hij zoveel jaar in het vak zat. En ja, dit is natuurlijk zijn bekendste nummer. En ja, als dit nummer opgezet wordt, ja, dan kun je niet stil blijven zitten natuurlijk. Dat hebben ze geweldig gemaakt. En daarvoor Un, deux, trois, 1, 2, 3 van Catherine Ferry. En dat komt uit 1976 alweer. Hè? Ja, 50 jaar geleden, het Songfestival. En ze werd er net tweede mee. Het was hier in Nederland, in Den Haag was het Songfestival. Waarom? Nou, het jaar daarvoor had Tietze In natuurlijk gewonnen met Dingen Dongen in 1975. En toen mochten wij het hier organiseren. Dat is even anders dit jaar, want Nederland doet dit jaar helemaal niet mee. Zelfs in Wenen is dat, hè? Dat is 12, 14 en 16 mei. Dus volgende week in Wenen wordt het georganiseerd. En ja, het is niet, Nederland is niet de enige die niet komt. Want ook Spanje, Ierland en Slovenië hebben zich teruggetrokken van het Songfestival. Het wordt wel uitgezonden. Je kunt het gewoon rustig op tv bekijken. En noem maar op. Alleen Nederland gaat niet meedoen dit jaar. Dat is toen besloten. Goed, over het Songfestival gesproken. Wie was dan in 1976 op de eerste plaats beland? Nou, dat was dit nummer.

The Brotherhood of Men. En ze waren in 76 in Den Haag dus op de eerste plaats beland. Ze kregen de meeste punten. Douze points, dat kwam vaak voor. En ja, dan op een bepaald moment ga je het winnen natuurlijk. En ja, het jaar daarvoor was het natuurlijk Nederland die won. Dat was in Stockholm. Want waarom waren ze daar? Omdat het jaar daarvoor had ABBA gewonnen met Waterloo natuurlijk. En ja, ABBA, dat is daarna natuurlijk geweldig geweest. En ja, de jaren 70 wat mij betreft zijn wel mijn favoriete jaren wat het muziekfestival betreft. Het Songfestival, hoor. Daarvoor was het een vrij statisch gebeuren. Hè. Dan was er een microfoonstandaard en er stond er een zanger of een zangeres. Er kwam een serieuze dirigent aan, want elk land had zijn eigen dirigent voor het orkest staan. En er werd er echt gezongen. Was echt een songfestival. In de jaren 70 werd het dan wat losser. Maar tegenwoordig is het echt, ja, een songfestival. Het zingen, dat is eigenlijk nog maar, lijkt soms wel bijzaak geworden door alle elementen die eraan toegevoegd zijn. Hè. De show, lichtshow en de dansen en noem alles maar op. Het is ongelooflijk zo als dat, ja, veranderd is, geëvolueerd, kun je ook zeggen natuurlijk. En ja, ik zag van de week die Finse violiste, die mag dan live gaan optreden. Ja, dat is natuurlijk ook heel bijzonder. En ja, in dit tijdperk van televisies en zo is dat natuurlijk, ja, geweldig om te zien. Alleen, ja, het gaat natuurlijk aan het eind van de rit wel om de kwaliteit van de zang en alles. En dat, ja, dat ontbreekt het natuurlijk wel eens aan. Dan wordt het een beetje overschaduwd door alle, ja, show die eraan vastzit. Maar goed, dat is niet anders. Dat is zo in de loop van de tijd erin gekomen. Maar laten wij nog eventjes een beetje wat terugblijven met dat, ga ik een jaartje terug met Teach-In.

Dinge Dong, dat was Tietje. En dit was de Nederlandse versie. Er is ook een Engelstalige versie, want ja, dat mag. In het begin van het Songfestival was het echt de bedoeling dat je in de taal van je moedertaal gebruikte bij de nummers. Maar ja, dan kregen vaak Engelstalige nummers, die hadden toch wel hadden het wat makkelijker. En dan was het speelveld niet helemaal gelijk, want sommige talen die zijn gewoon wat lastiger. Die kun je moeilijker verstaan, of daar kun je wat lastiger je emoties in kwijt voor buitenland. Die kunnen dat dan niet goed begrijpen. En vandaar dat ze hebben gezegd, nou, je mag ook gewoon, als je dat zou willen, in het Engels zingen. Dat is natuurlijk de laatste tijd veel gebeurd. Maar ja, voor mij is het natuurlijk, ik vind het altijd wel leuk om het ook in de moedertaal. Het is een songfestival. Je vertegenwoordigt je land. Nou, probeer dan ook in die taal zo goed mogelijk

0: De AVRO Tros heeft besloten om deze editie over te slaan. De uitzending, die is er wel. Ondanks de afwezigheid wordt het festival wel uitgezonden door de NOS op NPO 1. Met commentaar van Henry Schut en Jeroen de Kijk in de Vechten. Stemmen, ja, het Nederlandse publiek kan dit jaar ook gewoon stemmen. Maar de stemmen vallen dan onder de categorie Rest of the World. En nog, wie is de favoriet? Nou, dat is toch, ik sprak net even over die violisten, die Linda Lampius en Piet Parkonen. Die worden door de boekmakers gezien als een van de grootste kanshebbers op winst. Dus Finland, let op Finland vooral. Goed, ik meen dat Finland ook als eerste begint, dat hij ook het spits afbijt. Dus dan weten de anderen gelijk waar ze aan toe zijn. Goed, Dingedong, Nederlandse versie. Zullen we nog even doorgaan met wat Nederlands, een rondje Hollands?
1: Dit is de Ochtendmix met een rondje Hollands.

Cornelia Helena, oftewel Corrie Konings. Ja, de koningin van het Nederlandse levenslied wordt ze ook wel genoemd. Hè. En heel veel opgetreden natuurlijk in Heemskerk. Hè. Ja, dit is een typisch voorbeeld van de nummers van Corrie. Begonnen met die begeleidingsband, de Rekels. Later is ze doorgegaan en met groot succes natuurlijk. Een hele sympathieke vrouw. Corrie Konings daarvoor natuurlijk. Ja, die bekende mannen, hè, die Frans Bauer en André Hazes. Met ook lekkere uptempo nummers. Altijd goed voor een feestje. Over een feestje gesproken, er zijn want van die tracks die zijn echt, die blijven cruciaal voor elk feest. Hè. Dan moet je bepaalde muziek, die moet je gewoon in huis hebben om vooral een feestje een beetje aan de gang te houden. Bijvoorbeeld dit nummer.

In 1971, ja, toen begon het allemaal met die disco, hè, die discotheken in New York City. Ja, iconisch, de disco Studio 54 bijvoorbeeld, dat is een hele bekende. De 54ste straat, daar het was het middelpunt van alles wat er te doen was. Allerlei beroemdheden kwamen daar en ja, die disco die daverde maar door. En begin jaren 80 was het opeens weer afgelopen, maar ja, dit soort nummers, bijvoorbeeld van de Gibson Brothers, geweldig. En natuurlijk deze ook, hè, met ja, die mannen allemaal in speciale pakken, dat de Village People, daar was er meen ik een Indiaan bij, een bouwvakker. En ik moet even kijken als ik een fotootje te pakken kan krijgen, want ze hadden allemaal een eigen tenue aan en het was hartstikke leuk. En YMCA,

YMCA, de Village People. Ja, ik heb even gekeken naar een fotootje. Ja, er staan zes man staan erop en ze zijn met z'n zessen. En ja, die kleding die is echt... ja, die staat symbool voor iconische Amerikaanse stereotypen uit de jaren 70 disco scene. Ja, en welke waren dat nou precies? Ik laat even de revue passeren. Nou, als eerste de politieagent. Donkerblauw of zwart uniform, zilveren insignes. De Indiaan, ofwel de Native American. Herkenbaar aan een grote verentooi. En dat wordt ook wel een wabonnet genoemd. Dan hadden we de bouwvakker. In goed Engels is dat de construction worker. Een harde gele of witte helm, spijkerbroek. Nou ja, een gereedschapsriem. De cowboy, ja, die mag je natuurlijk ook niet vergeten. De cowboyhoed, een geruit overhemd, leren vest. En natuurlijk de spijkerbroek. Want ja, dat is ook een iconisch kledingstuk, hè, tot op de dag van vandaag. Dan hadden we nog de biker, oftewel de leatherman. Volledig in zwart leer. Soms imitatieleer als je wat minder te besteden had. Grote motorpet op, een motorjack en ja, ketting, grote snor. En als laatste hadden we de matroos of soldaat. De matroos wordt ook wel de sailor genoemd. En de soldaat dan de GI. Dat was vroeger een naam voor een soldaat in het Amerikaanse leger. Dat is tegenwoordig niet meer zo, maar de sailor. Een wit matrozenpak en de kenmerkende pet. De Dixie Cuphead heet die. En ja, dat is echt ja, hartstikke leuk als je dat ziet. Het lijkt wel een soort carnavals. Als je dat bekijkt, al die kleding die je gebruikt. Misschien dat het ook wel op feestjes en zo wordt gebruikt nog. Want ja, je kan er natuurlijk... iedereen herkent dat onmiddellijk, die zes man dan bij elkaar. En dat zijn hele leuke, vrolijke foto's die ik dan zo zie. Oké, dat was de discotijd. We gaan even terug naar iets rustigers, wat instrumentale muziek. Mexico.

Mexico, dat was Willy Schobbe. Ja, die is al een tijdje niet meer onder ons, maar heel populair een tijdje geleden in de jaren 50, 60. Het was natuurlijk een hele goede trompetspeler, trompetist moet je dan zeggen. Hoe komt hij daar op dat niveau? Nou, hij is eigenlijk al heel jong begonnen, want in die tijd had je overal plaatselijke fanfares. En Willy die ging ook bij de plaatselijke fanfare en dan leerde hij dus perfect trompetspelen. Ik denk dat hij niet de enige is die het bij de fanfare heeft geleerd. Hè. Dat is echt zo'n orkest met allemaal koper, allemaal blaasinstrumenten. En daar kan je dat natuurlijk geweldig leren. Zeker als je zo jong bent op je zesde, dan kan je dat mooi uitbouwen. En dat is ook gebeurd. Hij heeft heel veel hits gemaakt en een hele bekende trompetist. Mexico, we blijven nog even in Mexico, maar dan met een andere trompetist uit Amerika, Herb Alpert, met de Mexican Shuffle.

The Mexican Shuffle. En nog even een laatste berichtje. Morgen, dat is zaterdag 9 mei, daar vindt de 6e korenroute van in het Heemskerkse Duin plaatsen. Koren die gaan allemaal overal optreden, verspreid over 4 locaties in het Heemskerkse Duin. En de korenroute start om 12 uur. En dat is natuurlijk hartstikke leuk. Een aantal koren, 12 koren dus. Wilt u daar wat meer van weten, dan kunt u even kijken op de website van de Evelaar, www.evelaar.nl. Hoe het precies in elkaar zit, maar vanaf 12 uur dus in het Heemskerkse Duin voor de liefhebbers van muziek en meer bepaald van koren. Goed, dat was het laatste berichtje even. En dan kijk ik op het klokje en dan is het bijna tijd. Ik dank u voor het luisteren. Het was leuk om het programma weer te maken. Ik hoop dat u volgende week weer luistert. Dan ben ik er weer om van 10 tot 12 natuurlijk, hè, de ochtendmix. Voor vandaag zit het erop. Ik ga eruit met de eindtune. Dank voor het luisteren nogmaals. Maak er nog een fijne dag van. En tot een volgende keer. Dag hoor.

0: gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dupe, Stedevaart, Olymp en Fellows. Juist, grootsmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl. Of beter nog, naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een bank in Zinzig, in het westen van Duitsland, is een gijzeling aan de gang, melden Duitse media. Volgens de politie zijn er meerdere daders en worden meerdere mensen gegijzeld. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen, meldt Bild. Diegene zou bij aankomst bij de bank door een onbekende man zijn bedreigd en mee naar binnen zijn genomen. De tweede zouden nu in de kluis van de bank zijn. Bij de bank in het westen van Duitsland is veel politie aanwezig. Het stadscentrum van Zinzig is afgesloten. De omstreden porno-website Motherless is door het OM gesloten. Gisteravond kwam het Openbaar Ministerie in actie na berichtgeving van de NOS en Nieuwsuur. De site bleek al zeker sinds 2 jaar te draaien op servers in Nederland. Motherless bevatte kinderporno en drogeervideo's. De site kwam in beeld na onderzoek van CNN over de Franse misbruikzaak rond Giselle Pellicot. Motherless werd wereldwijd per maand ongeveer 62 miljoen keer bezocht. Het bedrijf in Steenwijk dat de service verhuurde zag geen reden om Motherless uit de lucht te halen. De taxi-app Yango krijgt een boete van 100 miljoen euro omdat het data van bestuurders en klanten op een Russische server bewaarde. Daarmee heeft het de Europese privacyregels overtreden, concludeert de autoriteit persoonsgegevens. De taxi-app wordt eigenlijk alleen gebruikt in Finland en Noorwegen, maar het moederbedrijf zit in Amsterdam. Het dodental na de explosie in een Chinese vuurwerkfabriek is opgelopen tot 37. Ook zouden er zo'n 60 mensen gewond zijn geraakt. De autoriteiten hebben alle vuurwerkfabrieken en omgeving stilgelegd voor inspectie. Bij de A16 bij Hendrik Ido Ambacht staan een vrachtwagen en een bestelbusje in brand. De voertuigen staan op een parkeerplaats bij een tankstation. De toevoer naar de pompen is uit voorzorg gestopt. Bij de brand komt rook vrij. De afrit Hendrik Ido Ambacht en 2 rijstroken richting Dordrecht zijn daarom dicht. Het weer, zon en wolken, blijft droger. Het is 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreide tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
5: Ze worden wel de tovenaars van Eimond genoemd. Vader Siem en zoon Martin Bronder van behangersbedrijf Bronder in Heemskerk. Naast hun schoenen lopen doen ze niet zo snel. Oer-Hollands vakwerk leveren, dat is hun missie. Of het nu om behangen gaat, glasweefsel, sauswerken of het spuiten van plafonds, met hun jarenlange ervaring staan deze mannen garant voor het perfecte resultaat. Ze werken dan ook uitsluitend met de beste materialen, besteden nooit iets uit en vragen altijd een eerlijke prijs. Kijk voor meer informatie op behangersbedrijfbronder.nl of bel even 06 53 78 17 60. Laat uw woning omtoveren tot een echt droomhuis door Siem en Martin Bronder uit Heemskerk.
6: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: verzorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Het is tijd voor een nieuwe aflevering van Eindeloos Eimond. Vandaag met Ruud Jansen en Frank Koning. Interviews. Regionieuws.

0: Zo, nou. Gaan we weer. Nieuwe ronde, nieuwe prijzen, dames en heren. U kunt weer inzetten, 3 keer gooien voor een kwartje. En we gaan gewoon beginnen. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Ik moest even de microfoon nog voor de mond houden, anders hoor je niks in.
0: Mensen hoor je niks.
1: Nee, hij stond een beetje langs mijn oor.
0: Oh, ja, dan hoor je helemaal niks.
1: Nee, er komt weinig geluid uit.
0: Er komt weinig geluid uit.
1: Zo is dat.
0: Goed, we gaan gauw starten, want we hebben straks om 11:15 als alles mee zit een interview. En dus gaan we gauw beginnen, want anders dan gaan we dat niet redden natuurlijk. We moeten eerst 3 platen draaien, toch?
1: We moeten 3 platen draaien die op nummer 8 stonden op deze dag, 8 mei. In 1988, 78 en 68.
0: Ja.
1: In diabetische volgorde.
0: Ja. De regionale vrijdagmiddag gebeurtenis. Wat stond er op deze dag op dit nummer in de top 40 in 1968, 1978 en 1988?

0: gedaan in verband met de tijd. Want we hebben nog een gast aan de telefoon. Gaan we dit niet helemaal draaien? Is mooi geweest. Frank, wat was het allemaal? Vertel eventjes.
1: Oh ja, ik heb nu even snel... Ja, ja. Aha, aan het eind.
0: Ja.
1: Met iets wat ik niet kende.
0: Nee, ik ook niet.
1: We begonnen met Il est 5 heures Paris CV van Jacques Dutronc.
0: Ja.
1: En in het midden zat With a Little Luck van Paul McCartney, ja, samen met Wings.
0: Met Wings. En als het goed is...
1: Met vleugels.
0: Met vleugels. En als het goed is, hebben we aan de telefoon Willem van Baarsen van Slapstick, die binnenkort in het Kennemer Theater staan. Goedemiddag.
2: Hi, goedemiddag.
0: Goed.
1: Goedemiddag. Kennemer Theater volgende week. Daarvoor in IJmuiden. Dus de komende week staat er wel een klein beetje in de IJmond-sfeer. Ik zit met een vraag. Ik heb natuurlijk een beetje zitten kijken naar nieuws over Slapstick. Van waar overal die omlautjes?
2: Ja, we hadden vroeger een andere naam als band. En we probeerden daar een beetje... iets meer de aandacht op te vestigen. En toen zijn we met die omlaadjes begonnen. En die zijn in onze nieuwe naam Slapstick. Eigenlijk hebben die er maar bij gehouden.
1: Ja. Maar niet alleen bij Slapstick. Als je het woord Slapstick is een Engels woord. Dat betekent... wij hebben er geen Nederlands woord voor volgens mij. Maar je komt het ook tegen bij de titel van jullie laatste programma. Dat al sinds 2023 draait. Scherzo's. Ook op de E staan ook weer twee puntjes. Dus het is een soort gimmick geworden.
2: Het is een beetje gimmick geworden, ja. Ja, we zijn sowieso een beetje buiten de lijntjes wat we doen. En dan die titels en die namen passen daar misschien wel een beetje bij met die umlaut.
1: Ja, ik vind het ontzettend leuk. Maar ik denk, ik ga toch even vragen of er nog iets achter zit. Maar dat is dus niet zo. Voor de mensen die jullie niet kennen of nog nooit van jullie gehoord hebben. Jullie zijn al jaren, sinds 2003, ook internationaal aan de weg aan het timmeren. Hoe zijn jullie bij elkaar gekomen?
2: We zijn bij elkaar gekomen als vier vrienden met twee violen, accordeon en een bas. Om een Finse zangeres te begeleiden met Finse volksmuziekjes. Dus een hele, wij wisten eigenlijk niet het bestaan van die Finse tango muziek.
1: Nee.
2: En dat heeft ook niet zo lang geduurd, want wij hadden met de vier jongens een hele leuke energie. En die paste eigenlijk niet helemaal bij hoe serieus zij die Finse liedjes nam. Dus zij ging al eigenlijk vrij gauw weer terug richting Finland, huilend.
1: Nog goed.
2: Hebben wij haar
1: op de boot gezet.
2: Ja. En toen zijn we verder gegaan met onze eigen onzin.
1: Ja. En het is een beetje onzin, hè? Als ik ga kijken, jullie maken onzin. En die onzin, die vormen jullie dan weer om tot een soort van zin. Klopt dat wat ik zeg?
2: Ja, dat zeg je best goed. Het is, het ziet eruit als een chaos. Maar het is zeer hard geoefend en perfect geregisseerd. Dus... onze basis is muziek. We zijn muzikanten, conservatorium geschoold. Maar we maken alle uitstapjes die we zelf maar zin in hebben. Het uitstapje deze show, Scherzo, is naar de klassieke muziek. Daar halen we alle fratsen mee uit die we maar kunnen bedenken.
1: Nou, ik heb ook even op de website van het Kennemer Theater zitten kijken. En daar stonden de volgende dingen op. Een jodelende Schubert, een buikspreekbattle met Beethoven... een snelheidsduivel op de contrabas en 21 meesterwerken in 1 minuut. Het is nogal wat.
2: Dat soort.
1: Ja, dat is nogal wat.
2: Ja, en dat is inderdaad in kortste tijdsbestek. Er komen heel veel maffe dingen langs. En het is een staaltje klassieke muziek die je normaal in een concertzaal niet ziet.
1: Nee.
2: En het is heel veel om te lachen. Het is lullig om over jezelf te zeggen, maar het is heel... We hebben heel veel lachsalvo's in ons voorstellen.
1: Ja, dat is helemaal niet lullig om te zeggen. Ik heb een aantal recensies gelezen en die liggen er niet om. Plus het feit dat jullie hebben gespeeld op grote festivals. Onder andere in Edinburgh op het Fringe Festival. Jullie zijn in Zuid-Korea geweest. Betekent dat... Kijk, Slapstick was toen de tijd zwart-wit films. Hè? De dik en de dunne, Charlie Chaplin, Buster Keaton, noem maar op. Daar zat geen geluid bij, dat was allemaal visueel. Is dat wat jullie doen ook voornamelijk visueel?
2: Nou, in die zin, het is muziek. We hebben geen tekst.
1: Okay.
2: Dus het is inderdaad voor iedereen te begrijpen. En de muziek en de humor maken het natuurlijk heel laagdrempelig. Ja. En voor iedereen te begrijpen.
1: Want waar jullie geweest zijn, onder andere dus in Zuid-Korea en in Edinburgh, zijn jullie ook beloond met prijzen. Dus het is taaloverstijgend, het is dus ook schijnbaar cultuuroverschrijdend.
2: Ja, en dat is eigenlijk wat mensen vanaf het begin al zeiden toen we eigenlijk nog niet zo goed waren en onze debiele dingen gewoon deden waar we zin in hadden.
1: Uh-huh.
2: En in 2005 daarmee in het theater zijn gekomen met de hulp van Karel de Rooij van Meneer Maxi. Dat was ook al een internationaal programma met een beetje vanuit de volkmuziek, maar gewoon heel duidelijk een humor en muziek. En dat is iets wat mensen snappen. Overal ter wereld.
1: Ja. Het is niet voor niks dat Mini en Maxi ook zo groot geweest zijn, ook internationaal. Ik heb even zitten kijken. Ja, ik heb even zitten kijken, wat dingen zitten lezen. Jullie helden, tussen aanhalingstekens, komen uit het zwart-wit tijdperk. Onder andere Charlie Chaplin, Buster Keaton, Harold Langdon. Ja, nou, in ieder geval, we kennen ze van Comedy Capers van vroeger. Maar ook mensen als Victor Borge en Danny Kaye. En dat zijn toevallig ook een aantal mensen waar ik enorm fan van ben. Dus ik vind het ontzettend grappig om van gedachten te wisselen. Borge, Danny Kaye, Charlie Chaplin. Het zit wel allemaal in een beetje in dezelfde hoek, hè?
2: Ja, het muzikale, humoristische. En het visuele, maar ook hier en daar het ontroerende. Zoals bij Charlie Chaplin. En ja, wij proberen mensen elke seconde weer te verrassen. Dus niemand weet wat er gaat gebeuren. En dat maakt denk ik waarom

0: Ja, past er natuurlijk een beetje het sfeertje van afgelopen dinsdag. Omdat we toen, zei het al, een beetje in die bevrijdingsdag sfeer zaten. Met, ja, met ook, maar goed, dat ging dus niet helemaal goed. Daar gaan we niet verder over kletsen. We gaan gewoon even lekker door met muziek.
1: Zo is dat. En daarna het nieuws, hè? Het nieuws moeten we niet vergeten. Hè?
0: Nee, dat komt nu.
1: Oh, nu?
0: Ja, dat komt nu.
1: Dat doe je snel.
0: Ja, ik ben reuze snel. Komt-ie.
2: Het regionieuws hoor je in Eindeloos Eimond.
3: Hallo, hallo? Ja. Hallo, hallo? Ja. Hallo, hier Bandung? Ja. Wie dit weekend en volgende week met de trein van en naar Uitgeest, Heemskerk of Beverwijk wil reizen, moet goed opletten. ProRail voert op dit moment werkzaamheden uit aan het spoor. Deze onderhouds- en vernieuwingswerkzaamheden duren tot en met dinsdag 12 mei. In die periode rijden er geen treinen op het traject. Om reizigers toch te kunnen vervoeren, zet de NS vervangende bussen in. Die rijden dezelfde verbinding als de trein, maar die doen er wel langer over. De NS benadrukt daarbij dat vertrek- en reistijden kunnen verschillen afhankelijk van de drukte en de verkeerssituatie op de weg. Wel rijden er treinen vanaf Beverwijk richting Driehuis, Haarlem en Amsterdam. En u moet ook oppassen als u in Heemskerk op wilt stappen, dan moet dat wel aan de kant van waar vroeger de winkel zat en de benzinepomp zit daar nog steeds. En niet aan de kant van de Broekpolder, want daar kun je niet instappen. Tot zover dit. Plingaplong. In de Kromme Meidrechtstraat maken bewoners zich grote zorgen over hun veiligheid. Na een beschieting eind maart heeft de burgemeester besloten om een woning langer gesloten te houden. Ook hangen er camera's in de straat. Maar toch blijft de angst onder de bewoners groot. Zij hopen dat de onruststoker snel verdwijnt uit de wijk. In de nacht van zondag 29 maart jongstleden is er op een woning in de straat geschoten. Burgemeester Frank Dalens besloot daarna om de woning te sluiten. Die sluiting zou binnenkort aflopen, maar wordt nu verlengd. Volgens de gemeente is dat nodig, omdat de situatie nog niet veilig genoeg is. Volgens de politie is er namelijk nog kans op herhaling. In de verklaring zegt burgemeester Dalens dat een beschieting in een woonwijk zorgt voor grote risico's voor de bewoners, maar ook voor omwonenden en eventuele voorbijgangers. En Dalens wil dat koste wat het kost vermijden, die risico's. Het landbouwportaal Noord-Holland is weer geopend en dat betekent dat agrariërs vanaf nu opnieuw subsidie kunnen aanvragen en gebruik maken van gratis onafhankelijk advies om hun bedrijf toekomstbestendig te maken. Boeren kunnen via het portaal direct aan de slag met concrete maatregelen op het erf. Denk daarbij aan het verbeteren van de bodemstructuur, het verminderen van uitspoeling van nutriënten, efficiënter bemesten en het beperken van emissies. Voor deze maatregelen zijn er

0: vergoedingen beschikbaar. Daarnaast kunnen agrariërs kosteloos een coach inschakelen die meekijkt op het bedrijf en die helpt bij het maken van een praktisch plan. Nieuw is dit jaar het aanbod, dat het aanbod is uitgebreid en beter aansluit op actuele thema's in de sector, zoals bijvoorbeeld ondersteuning rond stikstof. Agrariërs kunnen advies krijgen over het verlagen van de stikstofemissies, bijvoorbeeld via aanpassingen in voer, bemesting of bedrijfsvoering. Ook is er extra aandacht voor de glastuinbouw met specifieke begeleiding voor telers die willen verduurzamen. En tot zover het regionieuws voor vandaag.
1: Je hoort het weerbericht in Eindeloos Eimond.
0: Vandaag schijnt de zon flink. En als ik naar buiten kijk, dan klopt dat inderdaad. En het is droog en ook dat klopt. Er waait een zwakke tot matige oostenwind en het wordt zo'n 18 graden. Morgen wordt het warmer. Dan kan het wel eens 20, 21 graden worden. Daarbij schijnt geregeld de zon en is het ook droog. De wind waait vanuit het noordoosten en is zwak tot matig. Zondag is het 17 tot 20 graden en is het weer iets minder warm. Het weerbeeld laat geregeld de zon zien, maar het blijft wel droog. Tot zover het weer van Rico Schreuder en het nieuws van Angela Jansen.
2: Onguur of zomers, nat of droog. Dit was het weerbericht.
3: Nummer 3.

0: Zo. Nou, dat zult u het al geraden hebben natuurlijk. Frank had gekozen voor het jaar 1970.
1: Ja.
0: En dit was dus de top 3 uit het jaaroverzicht van de Engelse top 100. En jaaroverzicht dus, 1970. Op nummer 3, Frida Payne met The Band of Gold. Op nummer 2, In the Summertime van Mungo Jerry.
1: Wel, geweldig.
0: En op nummer 1, The Wonder of You van Elvis Presley. Dat verbaast mij eerlijk gezegd hoor. 1970 en dan Elvis Presley nummer 1 in het jaar.
1: Dat is zo'n soort comeback.
0: Het was een live opname.
1: Ja, precies. Dus dat kan.
0: Het kan, maar goed, het verbaasde mij wel.
1: In de summertime, dan heeft het, ik word daar altijd vrolijk van.
0: Ja, ik zag je ook lachen.
1: Ja.
0: Je hebt de hele uur nog niet gelachen, maar nee, nou zat je toch nog.
1: Ja, ik heb in ieder geval een glimmende lach op mijn.
0: Glimschater is dat hier. Ja. Hij zei echt een glimschater hier.
1: Ja.
0: Oké. Oké, dus dat was het. Jaaroverzicht uit de Engelse top 100 van 1970.
1: Ja. Je zit niet te smokkelen, hè?
0: Nee.
1: Nee, dat is goed.
0: Nee, het was 1970. Nee, ja, okay. Ik ben daar volkomen eerlijk in. Kent u Velen nog, dames en heren?
1: Jazeker, vind ik een van de beste stemmen van Nederland.
0: Nou, heeft
1: die, die jongen die kan zo ontzettend veel stijlen aan.
0: Ja, dat is wonderbaarlijk. Maar goed, hij heeft een nieuwe single. En het nummer dat heet A Better Goodbye.
2: You can hate me if you want. Call me the worst. But staying in line would be worse than leaving.

0: Nou, ik zit een beetje te twijfelen als ik eerlijk zo ben.
1: Het is wel mooi.
0: Ja, het is wel mooi. Maar ik zat een beetje te twijfelen, want of mijn computer me nou in de maling neemt. Maar goed, we gaan er maar vanuit dat het klopt.
1: Soms maar het klonk niet als Waylon.
0: Nee, daarom zat ik ook ernstig te twijfelen. Maar goed, ik probeerde het al te achterhalen, maar mijn telefoon die wilde het even niet signaleren. Dus als ik gelogen heb, dan heb ik in commissie gelogen. Want dan is het de schuld van de computer. Want het stond inderdaad echt als de nieuwe single van
1: Waylon. Ja, geef me weer de schuld aan de computer.
0: Ja, tuurlijk.
1: Computers maken geen fout, hè?
0: Jawel. Jawel, computers maken ook, kunnen ook in de fout gaan. En dat is waarschijnlijk in dit geval gebeurd. Goed, niet langer erover mekkeren, want het maakt allemaal niet uit. Ik heb nog een leuke van de Righteous Brothers. En iets wat je niet van ze verwacht. Want de Righteous Brothers kennen we natuurlijk van Unchained Melody en dat soort werkjes. En You've Lost That Loving Feeling en zo. Daar ken je ze allemaal van. Maar dit is heel iets anders. Dit is een... ik vind het wel erg leuk. Het komt van een nieuw uitgebracht album. En het is een oud liedje van de Everly Brothers. Maar dan op een iets andere manier door deze gasten gedaan. Nee. Hier zijn ze, de Righteous Brothers.

0: Nou, dat is leuk. Een hele andere versie van het liedje Bye Bye Love. Wat we natuurlijk kennen van de Heavenly Brothers.
1: Maar, en van de voorjaars niet te vergeten.
0: Hè?
1: En vergeet de voorjaars niet.
0: Voorjaars, hallo. Ja. Kom je daar in godsnaam op?
1: Hallo, eenzaamheid. Hallo.
0: Oh ja, ja, ja, ja, ja, ja, inderdaad, je hebt gelijk. Nou, dat is mooi. Prachtig, mooi. Ja, die deden het inderdaad ook. Nou, ik heb intussen 52 telefoontjes gehad, Frank. Hier in de studio.
1: Ja, en, Hij gaat alweer.
0: Ja, potverdorie. Nou, ik heb nog geen tijd om op te nemen, maar ik weet wel waar het over gaat. 52 telefoontjes, zegt, dat krijg ik normaal nooit. Maar vandaag wel. En ze willen allemaal deze plaat nog een keer horen.
1: Zie
0: Rolling
1: Stones.
0: Ja. In de Stars. Nieuwe single. We doen het nog een keer. Kan ons het schelen.

0: Oh, wat is dit toch lekker. Wat is er, Frank?
1: Nou, niks. Ik zucht even.
0: Je zucht even. Vond je het zo mooi?
1: Ja, heel mooi vond ik het, hoor.
0: Ja, ik ook. Prachtige plaat. Ja, schitterende plaat. Nieuwe single van de Rolling Stones met op de B-kant de Rough and Twisted Road. Ja,
1: en tof ik toch meer een bakherrie.
0: Ja. Daar vind ik hem wel leuk misschien.
1: Ja, hij is wel leuk, maar het is wel een bak herrie.
0: Ja, dat is het inderdaad.
1: Dit is veel melodieuzer. Ja. Ik vind het echt een song, rocksong.
0: Ja. Ja, inderdaad. En dat is het ook. Van de nieuwe album, hoe heet het? Het nieuwe album ook weer?
1: Foreign Tongues.
0: Foreign Tongues, oké. Goed, en dit staat alvast online. Single komt volgende week uit, dus als je meer wil horen... Nou, hij staat online op YouTube, onder andere. Dus dan weet je dat ook weer. En intussen...
1: Zit het er alweer op?
0: Ja, we hebben het alweer gehad, joh. Time flies when you're having fun, zeggen we.
1: Zeggen ze in Spanje ook.
0: Ja. Zeggen ze in Zuid-Korea zeggen we het ook. Maar goed, maakt dan. Het zal wel uit. In ieder geval, wij gaan ermee stoppen. Het is klaar. Zometeen lijstenbrei na 2 uur. Overzicht van een hitparade uit het verleden. Met de heer Koning en de heer Vermeer. En dat dan straks. En Eindeloos Eimond is er morgen weer. Om 12 uur met Hans en Tim. En dan zondag niet. En dan maandag is Pimmer. En dinsdag ben ik er weer. En maandagavond ook nog een Redder in de Noodshow. En ik ga weer nieuwe maken. Dus we gaan het archieftijdperk verlaten. Ik ga gewoon weer een nieuwe maken. En dus aanstaande maandag om 9 uur. Als het tenminste nog niet veranderd is. Ik ga u groeten. Frank, hartstikke bedankt voor al je bijdrage weer van vandaag.
1: 9 uur is in de verandering van de programmering. Gaat door, is 8 uur. Dus het blijft dezelfde dag, alleen weer eerder.
0: Ja. Ja, weet ik. Maar goed, ik neem aan dat het nu nog niet doorgaat. Dus dat nu nog 9 uur.
1: Heb ik nog niks van gehoord.
0: Nee. Goed, nou, ik wens je een heel fijn weekend.
1: Dankjewel.
0: Jij bent er morgenochtend ook weer met de ogenblik.
1: Jazeker.
0: Goed zo. Nou, fijn weekend dan. En tot de volgende, zou ik maar zeggen.
1: Zo is het.
0: Dag.

0: decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Eigentijds wonen en slapen, dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
3: Lubbers wonen en slapen.
2: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
4: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers, die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
5: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
6: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het drinkwater in de regio Amersfoort was rond de jaarwisseling vervuild door de schade aan de beton van een drinkwaterkelder, heeft drinkwaterbedrijf Vitens vastgesteld na onderzoek. Vanwege de verontreiniging moesten mensen in Amersfoort en omgeving hun kraanwater voor gebruik koken. De problemen hielden een paar weken aan en ongeveer 85.000 mensen hadden er last van. Volgens Vitens was het beton in de drinkwaterkelder verouderd, waardoor lekkage ontstond. De kelder wordt nu gerenoveerd en ook de komende tijd daarom niet gebruikt. Door de brand bij het datacentrum in Almere van gisteren zijn 3 verdiepingen volledig verwoest. Het gaat om elektriciteitsruimtes met noodaggregaten, heeft de brandweer gezegd. In het datacenter staan de servers van verschillende bedrijven, instellingen en gemeenten. Door de brand vielen veel websites en andere diensten uit. De datakasten staan in een heel ander deel van het gebouw. De servers bleven onbeschadigd. Over de oorzaak van de brand is nog altijd niets bekend. Gebruikers van Instagram kunnen hun privéberichten niet meer extra versleutelen. Zonder die zogeheten end-to-end encryptie kunnen niet alleen de verzender en ontvanger privéberichten lezen, maar kan ook het moederbedrijf van Instagram, Meta, meelezen. Opsporingdiensten wereldwijd proberen Meta al langer te overtuigen om de functie te verwijderen. Zij zeggen dat criminelen anders ongezien hun gang kunnen gaan. In de Duitse plaats Sinzig, op zo'n 25 kilometer van Bonn, is in een bank een gijzeling aan de gang. Vermoedelijk worden meerdere mensen vastgehouden. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen. De binnenstad is afgesloten en er zijn meerdere politieteams aanwezig. De Duitse politie omschrijft de situatie in Sinzig als stabiel, maar geeft verder geen informatie. Het weer nog tot besluit. Het is droog en vooral in het noorden schijnt de zon. De temperatuur ligt tussen de 16 en 20 graden vanmiddag. Morgen begint de dag zonnig. Later zijn er wat wolken en het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
8: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: overal te ontvangen. Zelfs op het puntje van de bier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is Lijsterbrei. Frank Koning en Evert Vermeer nemen u mee naar een Nederlandse, Engelse of Amerikaanse hitlijst uit het verleden. Vandaag staat centraal.
1: Nou, dan gaan we even. Wat staat er vandaag centraal?
2: Vandaag de top 100 van de Verenigde Staten, de Hot 100 van 10 maart 1973.
1: Zo, dat is ook alweer een tijd geleden.
2: Dat is precies de week dat ik in militaire dienst ging.
1: Meen je dat nou?
2: Jazeker, ik zie me nog staan op het station van Blerik.
1: De Eindhoven,
2: met mijn tas.
1: Bij Venlo in de buurt is dat, hè?
2: Met mijn tas en een gevoel van wat doe ik hier.
1: En een broodje kroket.
2: Nee, dat niet eens.
1: Nee?
2: Nee.
1: Waren er al frikandellen in die tijd?
2: Jazeker, die hadden wij in de kompiesbar.
1: Kijk.
2: Ja.
1: Goed, maar we gaan het niet hebben over militaire dienst. We gaan het hebben over een hitlijst, Amerikaanse hitlijst, de Billboard Hot 100. We gaan geen 100 platen draaien.
2: We gaan ze niet alle 100 draaien,
1: we hebben een selectie gemaakt.
2: Ja.
1: En we beginnen op nummer 91.
2: Ja, normaal beginnen we op... We kijken altijd even wat nummer 100 is. Dat is Rosanna, niet van Toto nog natuurlijk, maar van Dennis Justin, de Classics 4.
1: Dennis
2: dat u
1: Justin.
2: Dat weet, die slaan we over.
1: Ja.
2: We gaan naar nummer 91. Die staat daar. Die stond er vorige week ook al, zie ik. Maar
1: ja,
2: vorige week daarvoor dan.
1: In 1973.
2: Ja,
1: nummer 91 is aan die Association met Names.
2: Association.
1: Dat zeg ik.
2: Nou, hij klemt dan op de derde lettergrip, hè? Association.
1: Oh boy. Nou, hartelijk dank voor deze korte, maar verslagen prettige.
2: Geslagen overbodige interruptie.
1: Names, tags, numbers en labels. Of labels, als u het wilt uitspreken. Maakt mij niet uit.

0: gevoelig einde, zeggen ze dan.
1: The Association. Ze hebben hier niet zo heel veel succes gehad. Toch wel een erg Amerikaanse groep, denk ik. Maar wel erg mooie platen gemaakt.
0: En dan naar een Engelse formatie, Evert. Of nee, ja. Dat komt straks pas, toch?
1: Eigenlijk een duo, hè?
0: Ja.
1: Joe Egan en Jerry Rafferty. En daar weten de kenners al over wie we het hebben, denk ik. We hebben het over Steeler's Wheel.
0: Ja.
1: En hun eerste hit, die kennen we allemaal. Ja, even, die associeer ik inderdaad heel erg met mijn dienst uit. Hij gaat van 86 naar 74.
0: Stak in de middel.
1: Staat hij klaar? Ja,
0: hij staat klaar.

0: Volgens mij zaten ze nog niet zo erg lang op muziekles, want meer dan één akkoord is,
1: nou,
0: dat geloof ik niet.
1: Eric Burden zat erbij, die...
0: Die speelde geen gitaar.
1: Weet ik eigenlijk niet of die niet af en toe was een gitaar.
0: Nou, ik heb hem in ieder geval nooit met een gitaar gezien.
1: Het was in het beginsel een zanger. Daar vond ik gelijk in.
0: Ja, mag ik het? Ik vond het een saai nummer.
1: Het is een beetje eentonig, ja, ja. Maar ik heb het, dat zeg ik al, die
0: muziek is emotie.
1: Herinnering met diensttijd. We hadden het er net over. Jij bent niet in dienst geweest, hè, Frank?
0: Nee.
1: Maar wat de kerel van je gemaakt?
0: Nee, altijd een watje gebleven.
1: Maar toch kun je dat merken, hè? Tot op hoge leeftijd blijft
0: dat doorwerken. Het schijnt heel erg te zijn.
1: Ja.
0: Nou ja, ik weet niet beter, dus ik heb er ook geen last van.
1: Het helpt toch wel als je af en toe eens in de regen in een bivakje...
0: Tuurlijk.
1: Verzeild raakt.
0: Ik mis het nog dagelijks. Moet ik eerlijk zeggen.
1: Zullen we de Hollies gaan draaien?
0: Ik vind het prima.

0: The Magic Woman Touch was dat van de Hollies. En die vonden we terug op nummer 64 in de lijst van 10 maart 1973. Toen Evert in dienst ging.
1: Ja, dat weten die mensen nou wel. Ja. Moet je niet steeds over doorzeuren.
0: Nou, ik denk, kom, laat ik het eens even...
1: Hey, zullen we de Grassroots gaan draaien?
0: Ja, en ja.
1: Zei ik net ook al. Ja. Ja, ik weet niet waarom ik dat zei. Maar
0: zullen we het nu echt doen?
1: Ach, dat interesseert ook niemand.
0: Nee,
1: 58. 58, staat Love is what you make it.

0: De Grassroots, Love is What You Make It. In Nederland
1: nooit echt van de grond gekomen.
0: Nee.
1: Best een aardige plaat ook.
0: American product.
1: Maar toch haalt hij je niet... Hij sleep je niet binnen, hè?
0: Nee. Nou ja.
1: Er is toch iets mee waardoor het
0: leuk nummer.
1: Niet de grote hit is die het had kunnen worden, denk ik.
0: Maar snel verder.
1: Goed,
0: we gaan naar 47 even.
1: We gaan naar 47. Ja. Daar staat...
0: Stoppen sloegen door, hè?
1: Vicky Lawrence staat erop, Frank zijn lijst. Die dacht dat het een Russin was. Het is Vicky Lawrence.
0: Diep foutje.
1: Die zou de nummer 1 mee halen, trouwens. Maar zoveel was er nog niet deze week. Met een verdrietig verhaal over een krimpassioneel in het zuiden van Amerika. In Georgia, om precies te zijn. The night the lights went out in Georgia.

0: plaat met een verhaal noemen we dat. Echt een, ja, een beetje country.
1: Dat is country, hè? Die houden van een verhaaltje. Ja. Een oude ballade eigenlijk.
0: Vicky Lawrence met The Night Winds Out in Georgia. Soms doen we wel eens een doorstart, maar in dit geval kan dat echt niet.
1: Nou, nee.
0: Sorry hoor, ik wou het wel proberen, maar nee. Gaat niet lukken, nee, want nee, we gaan naar Alice Cooper. De man die slangen de kop afbeet, geloof ik, of kippen.
1: Nou,
0: of
1: nee, dat deed hij niet, hoor. Volgens mij
0: deed wel iets.
1: Had slangen om zijn nek hangen en daar deed hij dan van alles mee. En,
0: ja, er waren ook wel wat bloederige dingen met...
1: Hij deed eng en veel met bloed en dat. En met de namak guillotines ook, geloof
0: ja,
1: ik.
0: Ja, deed hij ook wat mee.
1: Ja. En, maar het was eigenlijk een heel aardige man. Je ziet hem wel eens op tv voorbij komen nu in een interview.
0: En, ja, hij golft heel veel en goed schijnbaar.
1: Hij golfte met David Kester, die heb ik begrepen. Dat mocht niemand weten.
0: Nee, dat is natuurlijk...
1: Dat past er niet bij zijn.
0: Natuurlijk niet. Alice Cooper, 38. Hello!
1: Hooray!

0: Ja, echt doorstarten, dat ging niet. Nee, dat doen we toch maar even niet.
1: Voor het geval. Vind je dat het niet klinkt? Of nou, zo zat je gewoon niet op.
0: Past niet, maar voor het geval u niet meer weet waar u naar luistert.
2: Dit is Lijst de Bree.
0: Zo is dat. We gaan snel door naar de volgende.
1: En we zijn even voor de goede orde met de Amerikaanse top 100 van 10 maart 1973 bezig.
0: Zo is dat.
1: We zijn op de helft, denk ik, zo ongeveer.
0: Nou, we zijn wel iets over de helft erheen.
1: Nou, dan vind ik dat het wel mag wel opschieten met de Temptations. Die mogen we niet over.
0: Ja, als je zegt we gaan opschieten, dan pang. Masterpiece. Vinden we terug op nummer 34.

0: Maar je moet even...
1: Ik hoor hier toch wel een beetje Papa Was a Rolling Stone in terug.
0: Ja, dat zit het, dat is ook een beetje uit die periode natuurlijk. Het is ook een beetje Motown uit die tijd. Ze waren dus toch wat aan het ontwikkelen ook. Met die orchestraties. En, ja. Mooi wel.
1: The Temptations met Masterpiece op nummer 34 in de Billboard Hot 100 van 10 maart 1973. En nu naar 27. Ik spreek dat altijd verkeerd uit, dus Evert, ik laat het graag aan jou.
0: Ja, Loudon Wainwright III.
1: Met?
0: Dat betekent dat er nog twee geweest zijn.
1: Ja.
0: Hij was toen nog niet zo, maar hij is later in Engeland vrij bekend geworden omdat hij daar vaak een, op tv was. Maar het is een Amerikaan. Hij staat op 27 met een erg grappig nummer. That's Skunk.

0: een levend stinkdier stinkt al. Ja. Waarom heet het ook stinkdier, geloof ik?
1: Ja.
0: Volgens mij is dit in het Nederlands ooit uitgebracht door Siska Peters met Ronnie Tober. Onder de naam Een Witte Eend op het midden van de weg.
1: Ja. Maar ja, een stinkdier is niet wit, hè? Dus
0: nou, een deel, hè?
1: In de deel. Ja. Nou, als een plaat eruit misschien.
0: Zo is het. Ja,
1: we weten dat niet zo. Wie hebt die beest hier niet?
0: Verder naar nummer 22. Vorig jaar nog in Nederland geweest. Een concert gegeven met toegangsprijzen die voor een gemiddelde mens niet te betalen waren.
1: Ja, dat is toch een probleem tegenwoordig, vind ik.
0: Jawel, maar dit was wel heel erg. Ik geloof dat ze in Ahoy speelden. En dat je iets tussen de 200 en 300 euro mocht neerleggen om de heren te mogen zien.
1: Dan zie je er alweer af, moet ik eerlijk zeggen.
0: Ja.
1: Zo'n groot band die ik best een keer wil zien, maar niet voor dat soort prijzen.
0: Daarom draaien wij de plaat maar. 22 staan The Eagles met Peaceful Easy Feeling.

0: The Peaceful Easy Feeling van The Eagles. Mooi nummer. Typisch, op nummer 22.
1: Typisch Eagles nummertje.
0: Ja. Ja. Volgende. Creedence Clearwater Revival ging uit elkaar. Er was wat animositeit onderling.
1: Stress.
0: De drummer en de bassist zijn later verder gegaan als Creedence Clearwater Revisited. Mm-hmm.
1: Je kon niet weer revival noemen.
0: Nee. En John Fogerty die ging met een paar andere muzikanten een hele andere kant op. Hij ging een beetje de country kant uit met de Blue Ridge Rangers.
1: En toch ook wel weer typisch John Fogerty, vind ik, hoor.
0: Als je met die stem is toch...
1: Met die stem kan het ook niet anders.
0: Kan er maar één zijn.
1: Goed, de Blue Ridge Rangers.
0: Op 19 met Jambalaya.

0: Ja, die outro die duurt even.
1: Nou.
0: Ja? Ja, toch? Het duurt een halve minuut, hoor.
1: Zou de rest dan maar schriftelijk afdoen? Ja, oké. Okay. Ja.
0: Take your partner for a quick step, zei ik al. En dan een... Ja, ik blijf dit een ontzettend leuke band vinden.
1: Ja,
0: hoewel ik ook
1: absoluut
0: vind dat ze ontiegelijk knullige nummers gemaakt hebben. Maar dit vind ik echt een topper.
1: Dat geeft toch niet?
0: Dr. Hook and the Medicine Show. The cover of the Rolling Stone. In Nederland ook briljant uitgebracht door Bertus Steigerpijp. De veurplaat van de Donald Duck. Ken je die?
1: Ja, ja, zeker. Ah, ja, ja. Prefereer toch deze, hoor. Het is een aardige grap tussendoor, maar dit...
0: Hij is leuk.
1: Dr. Hook en de Medicine Show.
2: Don't touch me. Hey, Ray. Hey, sugar.

0: plaat heb ik zo vaak gedraaid dat ik hem echt bijna... Nou, je kan hem behoorlijk meedoen.
1: Prachtige, ironische kijk op het rockleven. Hè?
0: Ja, als je de tekst tenminste gevolgd hebt. Volgende nummer is een duel tussen twee banjo's. Maar dat is het niet helemaal.
1: Uit de film Deliverance. Het is een gitaar en een banjo.
0: Het is een gitaar en een banjo.
1: Volgens mij is het een gitaar en een banjo.
0: Het is een gitaar en een banjo.
1: Het heet een duel tussen banjo's.
0: Dueling banjo's. En het is later is het nog vaker gedaan. Dit is een versie uit 1973. Misschien is hij wel ouder ook, hoor. Maar
1: ik weet het. Tuba's ook gedaan, hè?
0: Ja, en inderdaad, met andere instrumenten. Maar ook bandjes waarvan je totaal niet verwacht. Keer de Toy Dolls nog. Punkbandje uit Engeland met Nelly the Elephant. Die hebben dat ook gedaan, bijvoorbeeld. En die deden dat fantastisch. Het gaat eigenlijk erom dat er zijn twee mensen op het podium. Een gitarist en een banjo-speler.
1: Nou, het zit in de film, hè?
0: De gitarist doet
1: zitten
0: iets.
1: Zitten niet op een podium? Ze zitten,
0: nee, maar in dit geval.
1: Oh, neem me niet kwalijk.
0: De gitarist speelt
1: dat ik die film gezien heb.
0: Een riedeltje. Ja. En vervolgens speelt de banjo hetzelfde riedeltje. En dan maakt de gitarist een wat moeilijker riedeltje. En dan speelt de banjo-speler ook weer dat moeilijke riedeltje. Enzovoort. Enzovoort, enzovoort. En dan kwamen ze bij nummer 2. En ik denk, geloof ik, meen te weten dat ze ook op 1 gestaan hebben. Kan dat kloppen?
1: Ik dacht het niet. Nee, ik weet het wel zeker van niet.
0: Goed, dan houden we het bij 2. Ja. Hier zijn ze.
1: Eric Weisberg en Steven Mandel.
0: Dueling Banjos.

0: Dueling Banjos. En wie had er gewonnen, Evert?
1: Ja.
0: Gelijkspel, 1-1.
1: Ik denk dat de strafschoppen genomen moest worden aan het eind.
0: Denk je echt?
1: Ja.
0: Oeh.
1: Nou, ik niet in Amerika.
0: Ik weet het niet, ik weet het niet. We zijn toe aan de nummer 1, want dit was namelijk de nummer 2. En strakjes hebben we natuurlijk de nummer 1, maar dat is pas strakjes.
1: We gaan eerst even de top 10 doornemen.
0: Ja, even wachten, want de nummer 1... Die moeten we nog even klaarzetten. Het is niet anders. Het zijn we niet. Maar goed, hier komt het. Ben je er klaar voor?
1: Ik ben er klaar voor. Hier komt de top 10.
2: Tijd voor een overzicht van de top 10 van vandaag.
1: En vandaag is... En vandaag is 10 maart 1973 in Amerika. Daar staat nummer 10, Daddy's Home van Jermaine Jackson.
3: Nummer 9.
1: Nummer 9, John Denver, Rocky Mountain High.
3: Nummer 8.
1: Nummer 8, de cover of Rolling Stone, Dr. Hook in the Medicine Show.
3: Nummer 7.
1: Nummer 7, Elton John met Crocodile Rock.
3: Nummer 6.
1: Nummer 6, de Braziliaanse bijdrage Deodato met Also Sprach Zarathustra.
3: Nummer 5.
1: Nummer 5, Love Train van de OJ's.
3: Nummer 4.
1: Nummer 4, de Spinners, de Detroit Spinners noemen wij ze.
3: Nummer 3.
1: Met Could It Be I'm Falling In Love. Nummer 3 staat Last Song van Edward Bear.
3: Nummer 2.
1: Nummer 2, Eric Weisberg en Steve Mandel met Dueling Banjos.
3: Nummer 1.
1: En Roberta Flack, Killing Me Softly With His Song.
0: En dat is meteen de laatste plaat voor deze aflevering van Lijst erbij. Bedankt voor het luisteren. Volgende week een nieuwe lijst. Drumming.

0: Trekken en lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag extra grote vismarkt. Voor particulieren, horecaleveranties en bedrijven. Onze knaller? Noordzee viszooitje. 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Eco Seafood. Spartelverse vis van de visafslag in de IJmond.
1: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers... die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij IJmond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Volgens de Spaanse autoriteiten zijn bij een vrouw uit Alicante symptomen van het Hanta-virus vastgesteld. Ze zat op de KLM-vlucht van Johannesburg naar Nederland, waarin aanvankelijk ook de Nederlandse vrouw zat die voor vertrek uit het toestel werd gehaald omdat ze doodziek was. Later overleed de Nederlandse aan het Hanta-virus. Of de Spaanse vrouw ook echt het virus heeft, moet nog worden onderzocht. Ook een Nederlandse stewardess van KLM die op dezelfde vlucht zat, had symptomen van het virus. Vanochtend werd bekend dat zij niet besmet is. In de Duitse Zinzig bereiden hulpverleners zich voor op een noodsituatie vanwege de gijzeling in een bankfiliaal. De lokale hulpdiensten en het Duitse Rode Kruis hebben brancards neergezet aan het eind van de straat. Ook is daar een EHBO-post ingericht. Vanochtend rond 9 uur kreeg de politie in Zinzig een melding over een gijzeling. Hoeveel mensen er in de bank vast worden gehouden is niet bekend. Wel zegt de politie dat er geen klanten bij zijn. Door de brand bij het datacentrum in Almere van gisteren zijn 3 verdiepingen volledig verwoest. Het gaat om elektriciteitsruimtes met noodaggregaten, zegt de brandweer. Meerdere organisaties die aan het datacentrum verbonden zijn, werden door de brand getroffen. Zo is de Universiteit Utrecht ook vandaag nog grotendeels dicht. Ook rederij Doekse zit nog steeds met de gevolgen. Passagiers die met de boot van Harlingen naar Terschelling of Vlieland willen, moeten handmatig gecontroleerd worden, omdat de toegangspoortjes en de handscanners niet werken. Instagram biedt gebruikers niet langer de mogelijkheid om berichten extra te beveiligen. Meta, het moederbedrijf van Instagram, heeft de mogelijkheid om berichten extra te versleutelen uitgeschakeld. Bijna niemand maakte daar gebruik van, zegt Meta. Politie en opsporingsdiensten wilden dat al eerder om makkelijker mee te kunnen lezen met criminelen. Het weer droog en vooral in het noorden zonnig. De temperatuur ligt tussen de 16 en 20 graden. Morgen begint de dag zonnig, later zijn er meer wolken. Het is dan iets warmer, met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: De nieuwe weg, stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
4: Binnenkort ruis op je radio.
5: Klopt.
4: Met de komst van IJmond 360.
5: De nieuwe streekomroep van Beverwijk, Heemskerk en Velsen.
4: Luister je voortaan via 105.4 of 107.8 FM.
5: Of je kiest voor kraakhelder geluid via DAB Plus op kanaal 9A.
4: Dus maak je geen zorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit IJmond.
5: Check
4: IJmond360.nl.
2: Je hebt ons gevonden. IJmond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Minister Van Weel van Justitie noemt het goed dat het OM de pornosite Motherless offline heeft gehaald. Dat dat pas gebeurde na publiciteit van de NOS en Nieuwsuur noemt Van Weel niet erg. Soms hebben de media een triggerfunctie, zegt hij. Na de publicaties werd de porno-website gisteravond uit de lucht gehaald. Op die site waren onder meer beelden van vrouwen te vinden die werden misbruikt of stiekem werden gefilmd. De kans is wel aanwezig dat Motherless via een andere weg weer online komt, omdat de domeinnaam niet in Nederland is geregistreerd. Ondanks een staakt het vuren dat Moskou had aangekondigd voor vandaag en morgen heeft Rusland vannacht honderden droneaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Morgen, 9 mei, viert Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland en daarom wilde Moskou naar eigen zeggen een gevechtspauze. Maar volgens de Oekraïnse president Zelensky zijn er vannacht meer dan 850 drones op Oekraïne afgevuurd. Hij zei daarom geen enkele reden te zien voor Oekraïne om zich in te houden. Rusland zegt dat er meer dan 260 Oekraïnse drones zijn neergehaald. De gijzeling in een bankfiliaal aan de Duitse plaats Zinzig is voorbij. De politie is het pand binnengegaan en vond daar twee mensen die vastzaten in een ruimte. De dader of daders waren nergens meer te bekennen. Mogelijk waren ze verdwenen direct nadat de twee hadden opgesloten. Vanochtend rond 9 uur kreeg de politie een melding dat er mensen in de bank werden gegijzeld. Lang was duidelijk om hoeveel mensen het ging. Opnieuw zijn er bij iemand die op een KLM-vlucht uit Zuid-Afrika zat symptomen van het Hanta-virus vastgesteld. Het is een vrouw uit Alicante. Eerder had een stewardess van die vlucht al symptomen, maar zij bleek het virus niet te hebben. Uit het KLM-toestel werd vlak voor vertrek een Nederlandse vrouw gehaald die later aan het virus overleed. Tot besluit nog het weer. Het is droog en vooral in het noorden is het vrij zonnig. De temperatuur vanmiddag ligt tussen de 16 en 20 graden. Morgen begint de dag zonnig, later zijn er meer wolken en het wordt al iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: De nieuwe weg, stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
5: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
2: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag extra grote vismarkt. Voor particulieren, horecaleveranties en bedrijven. Onze knaller? Noordzee viszooitje. 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. EcoSeafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Eco Seafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
6: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
7: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimon 360.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
1: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Renate Kok met het NOS-journaal. Klanten van het door brand getroffen datacentrum in Almere kunnen waarschijnlijk binnen 72 uur weer bij hun gegevens. Met noodkoelingen en aggregaten proberen ze daar alles weer op te starten. Door de brand zijn veel websites en andere diensten uitgevallen, zoals bij de Universiteit Utrecht en bij Rederij Doeksen. Het datacenter denkt dat er geen data verloren zijn gegaan, omdat het vuur alleen bij de stroomvoorziening en de koeling zou hebben gewoed. Maar het bedrijf weet dat pas zeker als de stroomvoorziening weer is hersteld. De Belgische politie heeft 18 mannen aangehouden die samen een Turkse maffiabende zouden vormen. Ook zijn er huiszoekingen gedaan in 26 woningen. De mannen, allemaal tussen de 22 en 40 jaar, zouden op grote schaal geld hebben verdiend met bedreiging, afpersing en witwassen. De bende zou zeer gewelddadig te werk zijn gegaan, vooral in Belgisch Limburg. Bij huiszoekingen werden meerdere vuurwapens en stapels contant geld gevonden. De politie heeft ook auto's en dure horloges in beslag genomen. Peter Gillis van het tv-programma Massa is Kassa gaat in beroep tegen zijn straf voor belastingontduiking. Gisteren kreeg hij van de rechtbank 1,5 jaar cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk en 1,3 miljoen euro boete. Gillis kreeg ook een taakstraf voor mishandeling van de ex of van zijn ex, maar of hij ook daartegen in beroep gaat is onduidelijk. En de eerste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door de Fransman Paul Magnier. Hij won de sprint en rijdt nu in de roze leiderstrui. In de laatste kilometer voor de finish was er een zware valpartij. Dylan Groenewegen was een van de slachtoffers en was daardoor kansloos voor de sprint. Het weer dan droog en vooral in het noorden zonnig. Vanavond en vannacht opklaringen. Het gaat afkoelen naar een graad of 7. Morgen weer flink zonnige periode, maar ook wat stapelwolken. Maximaal 22 graden wordt het dan. En dan de warmste dag dus van de week. Dit was het NOS Journaal.
4: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag extra grote vismarkt. Voor particulieren, horecaleveranties en bedrijven. Onze knaller? Noordzee viszooitje. 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Eco Seafood. Spartelverse vis van de visafslag in de IJmond.
5: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
6: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dup, Stedevaart, Olymp en Fellows. Juist, grootsmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl. Of beter nog, naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
7: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
8: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
9: Binnenkort ruis op je radio.
10: Klopt.
9: Met de komst van Heimond 360.

0: voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: De nieuwe weg, stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
1: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel, die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.
2: Lubbers wonen en slapen.
1: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
3: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
0: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag extra grote vismarkt. Voor particulieren, horecaleveranties en bedrijven. Onze knaller? Noordzee viszooitje. 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. EcoSeafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Eco Seafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
4: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
5: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
6: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
7: Renate Kok met het NOS Journaal. Het kabinet trekt in totaal 100 miljoen euro uit voor compensatie van de vuurwerkverkopers. Met ingang van komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, omdat hulpverleners stevast worden bestookt en mensen ook gewond raken. De vuurwerkbranche vindt die 100 miljoen veel te weinig. De verkoopbedrijven vroegen bijna 900 miljoen euro compensatie voor het wegvallen van hun inkomsten. Klanten van het door brand getroffen datacentrum in Almere kunnen waarschijnlijk binnen 72 uur weer bij hun gegevens. Met noodkoelingen en aggregaten proberen ze daar alles weer op te starten. Door de brand zijn veel websites en andere diensten uitgevallen, zoals bij de Universiteit Utrecht en rederij Doeksen. Het datacentrum denkt dat er geen data verloren zijn gegaan, omdat het vuur alleen bij de stroomvoorziening en de koeling zou hebben gewoed. Maar het bedrijf weet dat pas zeker als die stroomvoorziening weer is hersteld. De grenscontroles gaan na de zomer op de schop. Het kabinet wil de marechaussee meer ruimte geven om zelf te bepalen waar en wanneer die controles nodig zijn. Volgens minister Van den Brink is dat vaak niet aan de grenzen zelf, maar op de wegen achter die grenzen. De maatregel maakt deel uit van een pakket waarmee het kabinet de asielwetten alsnog door het parlement wil krijgen. Voor het eerst is er nu ook een wolf gezien in Zuid-Holland. Hij is vorige maand gefilmd in de buurt van Barendrecht. Volgens de provincie is het waarschijnlijk een zwervende wolf die op zoek is naar een eigen leefgebied. En daarom is het niet zeker of die wolf ook in Zuid-Holland blijft of dat hij op doortocht is. Judoka Amber Gersjes heeft voor het eerst goud op een Grand Slam toernooi gewonnen. In Kazachstan was ze in de finale van de klasse tot 48 kilo te sterk voor haar tegenstander Gambatar uit Mongolië. Het weer dan vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt af naar een graad of 7. Morgen flink zonnige periode, ook wat wolken. En met maximaal 22 graden wordt het dan de warmste dag van de week. Dit was het NOS Journaal.
8: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Welkom in dit uur van de platenkast. Ik nam je even mee naar 1983. Bananarama schreef dit samen met Jolly en Swain. Dus nee, het is niet van Ace of Base. Dit was de originale overname. En dat heette natuurlijk Cruel Summer. Nou, zomers zijn hier altijd cruel, want het is of te heet of te koud. Het is nooit goed. In ieder geval, dit uur van de platenkast is lekker zomers met bijvoorbeeld Luna en Bailando.

Loving Spoonful uit 1966. Dit heette Summer in the City. En het was een echte millionseller. Terwijl zijn in de Verenigde Staten er een miljoen van verkocht. Als je denkt, ik ken hem van Joe Cocker, dat klopt. De koning van de covers heeft hem ook opgenomen. En dit is een original, ook. Niet gecoverd, geloof ik. Barry Manilow en de Copacabana.

Ik weet niet of jullie dat herkennen, maar ik denk vaak in liedjes. En ik had het geluk om eind jaren 80 een dagje of 10 te mogen DJ'en in Spanje voor een drive-in show. En ja, op je vrije middag ga je dan naar het strand. Hè? Ik zat aan de Costa Brava. Komt daar zo'n verkoper op me af en die begint in Spaans. Dus ik sta me aan te kijken en het eerste wat in me opkwam, no tengo dinero. Ik wist helemaal niet dat het Spaans was, maar ik riep maar wat. Het bleek dus goed te zijn. Rigera is Italiaans, maar ze zingen in het Spaans. Eerst werd hij boos en toen vervolgens begon hij met me aan te pappen. Mannen, mannen! Goed, dan nu een stukje Nederlands zeilgenot. The Surfers en Windsor.

Eimond 360. Het firmament van rock, soul, disco, pop.

Taylor had hoofdzakelijk hits in de jaren 70. En ineens waren ze er weer in 1991 met een dikke hit. En die heette La Cumbia. Het volgende groepje mag graag draaien. Ik draai vaak wind en zeilen, maar ja, dat heb je bij mij al zo vaak gehoord. Dus kies een keertje voor een ander voor het Nederlandstalige deel van dit uur. En dat is Splitsing en Eén Zomer Lang.

een hele moeilijke bandnaam. Paco Paco en Takatakata. Ja, je verzint het niet, zo heten ze echt. Het blijft zomers in de platenkast. Wat dacht je van deze van Tony Esposito? En dit heet Kalimba de Luna. En zometeen een Nederlandse band die een beetje vergetenheid is geraakt.

Dit komt dus gewoon uit Nederland. Dat was Masada en dit heette Latin Dance. Hun grootste hit was Sanyang E. En ze hebben zelfs op Pinkpop gestaan ooit, lang geleden. Band schijnt nog te bestaan. En ja, wie weet horen we er nog wel eens een keertje wat van. Vervolgens gaan we naar ja, wat meer recente muziek van Nicky Jam en Enrique Iglesias. Die ook al een tijdje geleden. Dit heet El Perdón.

Lekkere zomerse klanken in de platenkast. Ik ga alvast afronden richting koffiezetapparaat voor het geval dat nieuws me de nek omdraait. En ik wil deze hopelijk nog helemaal draaien. Mensen denken altijd dat hij van de Isley Brothers is, maar hij is geschreven door Seals & Crofts en kwam uit in 1972. En vervolgens deden de Isley Brothers het nog eens dunnetjes over in 1974. Maar van mij hoor je het originale afname. En dit heet

0: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers... die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
1: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en herenfietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dupe, Stedevaart, Olymp en Fellows. Juist, grootsmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl. Of beter nog, naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
3: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Renate Kok met het NOS Journaal. Het kabinet trekt in totaal 100 miljoen euro uit voor compensatie van de vuurwerkverkopers. Met de ingang van komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, omdat er altijd hulpverleners worden bestookt en mensen gewond raken. Alleen knalerwten en sterretjes mogen nog. Buurtverenigingen mogen nog wel siervuurwerk afsteken als compoundboxen en fonteintjes. De vuurwerkbranche vindt die 100 miljoen veel te weinig. De verkoopbedrijven vroegen bijna 900 miljoen euro compensatie voor het wegvallen van hun inkomsten. Bij de gijzelingen in een bank in Duitsland, in Sinzig, zou een kist met geld zijn buitgemaakt. De politie heeft ook een signalement van één verdachte verspreid die kist zou hebben meegenomen. Over eventuele andere verdachten is niets bekendgemaakt. De gijzeling begon vanmorgen. Er werden twee mensen vastgehouden, de chauffeur van een geldtransport en een medewerker van de bank. Die bleven ongedeerd en werden rond 2:30 vanmiddag door de politie bevrijd. De dader of daders waren toen al gevlucht. Het kabinet wil de marechaussee meer ruimte geven om zelf te bepalen waar en wanneer er grenscontroles nodig zijn. Volgens minister Van den Brink is dat vaak niet aan de grenzen zelf, maar op wegen daar in de buurt. De maatregel maakt deel uit van een pakket waarmee het kabinet de asielwetten alsnog door het parlement wil krijgen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten is tevreden.
6: Het is goed dat de premier zich heeft uitgesproken. Het is ook goed dat het kabinet vandaag een aantal plannen heeft gepresenteerd. En het is nu ook zaak om daar echt mee aan de slag te gaan en resultaten te laten zien.
5: Ja, of er vanuit Den Haag nu meer geld voor de marechaussee komt, is niet duidelijk. En wielrenster Anna van der Breggen heeft de rode leiderstrui overgenomen in de Vuelta Feminina. De 36-jarige Nederlandse won in Spanje de zesde en voorlaatste etappe. Dat was een bergetappe. Het weer dan, opklaringen. Vannacht is het helder. Temperatuur daalt naar een graad of 7. Weinig wind is er ook. Morgen eerst vrij veel zon, maar later ook wat stapelwolken. Blijft wel droog en het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Ze worden wel de tovenaars van IJmond genoemd. Vader Siem en zoon Martin Bronder van behangersbedrijf Bronder in Heemskerk. Naast hun schoenen lopen doen ze niet zo snel. Oer-Hollands vakwerk leveren, dat is hun missie. Of het nu om behangen gaat, glasweefsel, sauswerken of het spuiten van plafonds, met hun jarenlange ervaring staan deze mannen garant voor het perfecte resultaat. Ze werken dan ook uitsluitend met de beste materialen, besteden nooit iets uit en vragen altijd een eerlijke prijs. Kijk voor meer informatie op behangersbedrijfbronder.nl of bel even 06 53 78 17 60. Laat uw woning omtoveren tot een echt droomhuis door Siem en Martin Bronder uit Heemskerk.
3: Eigentijds wonen en slapen, dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
8: Lubbers wonen en slapen.
3: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
9: De nieuwe weg, stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
10: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Heimond 360.

0: Zandy Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Nu tijd voor Met Martin het weekend in. Zoals iedere vrijdagavond van 7 tot 8. Een programma met Martin Klunder.

Ja, goedenavond luisteraars. En wat een lekkere nummer is dit van The Cult. We zitten in de 80e jaren. Eventjes deze paar nummers. En She Sells Sanctuary. Een beetje het post-punk periode. En er ging een beetje de alternatieve rock. Gothic rock, zoals het, zo zij het toen zelfs noemde. The Cult. En dit was een grootste hit destijds. Ja, de tweede nummer is altijd een verzoeknummer. Of altijd vaak een verzoeknummer. En Erik heeft weer gebeld en gevraagd wat voor mooie nummers hebben we allemaal. En hij kwam zelf met een heel mooie band. En dat was Talking Heads. En ik zei, welke wil je horen? En we kwamen uit, ik ging alle hits eventjes af. Want ik zie hier dat ze heel veel hits hebben. Talking Heads, Burning Down the House. En Psycho Killer en Slippery People. En we kwamen uit op Burning Down the House. Maar Erik, ik verander hem toch eventjes. Want het past eventjes lekkerder om Slippery People te draaien. Dus bij deze. Jij gaf de aanzet voor de band. En ik gaf eventjes uit hun vele hits wat ze hadden. Heb ik eventjes een ander nummer gekozen. Maar desalniettemin een hele grote hit van hen destijds. En de leadman van Talking Heads was David Bryan. Schots-Amerikaans, componist, zanger. Wat is hij allemaal? Hij heeft alles. Misschien moet ik hem in de backing artists een keer voortbrengen of uitbrengen. Want hij doet alles. Filmproducent, componist, een acteur, zanger. En hij heeft een heel specifieke manier van dansen als je zijn optreden ziet. David Bryan, lead zanger en voorman van Talking Heads. Maar we gaan lekker luisteren en we gaan lekker het weekend in. Of beginnen met Martin het weekend in. We hebben net de Cult gehad en we gaan lekker door in de 80s. Talking Heads, Slippery People.

0: Cover Wonder. Ach, Martin, draai nog eens een keer zo'n hele mooie cover.
1: Ja, het is het momentje van het uur, een beetje rond de kwart over. Momentje van met Martin het weekend in, is het Cover Wonder. En ja, ik zoek altijd covers en ik zeg iedere week weer en ik zeg het nog een keer. Het is best wel makkelijk om covers te vinden eigenlijk. Want de volgende cover heb ik gevonden en dat wist ik. Laten we eerst beginnen met wie mijn cover hero is van deze week. Dat is Pat Travers met Statesboro Blues. En ik dacht altijd, het is van de Allman Brothers. Want ik ken hem van de Allman Brothers en dan hun bijzonder beroemde opname in de film East uit 71. En ik dacht, dat is origineel, maar dat blijkt helemaal niet zo te zijn. Want zij hebben hem ook gecoverd. En dat is oorspronkelijk van Patrick Henry Travers. Dat is Pat Travers, sorry. Oh, ik gooi alles door elkaar hier. Maar de originele is dus, wat ik zei, Statesboro Blues is een cover, ook van Allman Brothers. En hij is door de Blind Willie McTell, alweer van 1928. Dus het zal waarschijnlijk een donkere, zwarte man die het gezongen heeft. Een beetje de blues-achtig. En Allman Brothers heeft ook zijn uitvoering gemaakt. En ook de allergrootste hit en albekendste. Maar ik kies voor Pat Travers, want dat is een Canadese rockheld. Ook deze album heb ik gehad in mijn collectie Making Magic. En toen de tijd dacht ik, Statesboro Blues, dat is ook van hem. Blijkt helemaal niet zo te zijn uiteindelijk, na zoveel jaren. Maar zo zie je maar weer. Ik dacht, ook van Allman Brothers is ook origineel, maar blijkt toch maar niet. Dus je nummer is origineel van 1928. Allman Brothers heeft hem in de Fillmore East uitvoering, die hele bekende uitvoering, live, bijzonder vrij trouwens, uit 1971. En Pat Travers heeft hem eventjes overgedaan. Bluesy rock. Rocken kan het niet meer worden. Uit 77. Dus we gaan lekker de coverwonder van deze week luisteren naar Pat Travers, Statesboro Blues.

Ja, zijn we nu helemaal wakker? Heerlijk dat van Pat Travers, de Statesboro Blues. Een heerlijke rocker, Canadian rocker, Canadese rocker. Ja, meer hoef ik niet te zeggen, want een heerlijke nummer. Bluesy en boogie, boogie rock. De volgende twee artiesten, die hebben iets gemeens met de backing artist. Dus eigenlijk is het een beetje een quiz. Ik zou zeggen, ga googlen zometeen als je deze twee artiesten hebt geluisterd. En wat is de link met de backing artist straks? Maar we beginnen eerst met Mudd. En we kennen al hun nummers van Dynamite en Tiger Feet en alle grootste hits destijds. Maar ik denk, ik heb deze nummers al een keer gedraaid en ik wil toch afwisselingen in het programma. Dus en niet iedere keer hetzelfde nummer. Wel de band, wel natuurlijk. Maar niet iedere keer hetzelfde nummer of dezelfde hits. Dus ik heb een heel mooi nummer van hun uitgezocht. En volgens mij niet zo'n grote hit. Althans niet dezelfde kaliber als Dynamite en Tiger Feet. Maar toch een lekkere nummer van hun destijds. Door Chin en Chapman destijds geschreven en geproduceerd. Destijds waren ze overal bij. En bij Mudd in het begin ook. Dus een beetje, als ik deze nummer luister van Mudd, is een beetje meer de glam rock periode van hun begin. Maar dan gaan we lekker door. Want dit is wel, we zitten nog steeds in de, dat is volgens mij 70 jaar dit. Dus bij deze, Moonshine Sally van Mudd.

Ja, Mud, wat een ander nummer van hun Moonshine Sally. En de volgende nummer is van Kylie Minogue, Spinning Around. Wat een hit was dat destijds. 2000 praten we alweer. 26 jaar geleden alweer. Wat een tijd. Wat vliegt de tijd eigenlijk. En dit nummer was eigenlijk... die is onder andere geschreven door Paula Abdul. En die zou me ook gaan opnemen, maar er is nooit van gekomen. Dus uiteindelijk dachten ze, weet je wat... we geven aan iemand die het best wel leuk kan brengen. Of misschien dat het een grote hit wordt. En wat wordt het een grote hit? Kylie Minogue, Spinning Around. En dit is ook... die heeft iets met de backing artists te maken. Dus... even raden.

0: Ja, wat heeft ze hele vele hits voortgebracht. Onder andere bij het producers trio Scott Aitken en Chapman. En die heeft zoveel artiesten destijds geproduceerd. Dus te veel om te noemen. En ik heb hem ook in de backing artists een keer gehad. En misschien moet ik een paar keer nog een keer doen. Want ze hebben zoveel artiesten hits artiesten grootgebracht en ook hits voortgebracht. We zijn inmiddels aanbeland weer bij het half uurtje. En dat houdt in dat we zijn aanbeland bij...
1: De albumparel. Een nummer van een album dat we allemaal kennen. Maar misschien is dit nummer...

Swing Our Sister album, moet ik zeggen. En ja, gewoon ontzettend lekker om te luisteren. En ja, wat hadden ze allemaal voor grote hits destijds. You On My Mind. Wat ik nu aan het draaien ben. And Where In The World. And Forever Blue. And Waiting Game. Onder andere allemaal van deze album. Kaleidoscope. Dus eigenlijk heb je zo 4 of 5 hits. Grote hits van 1 album. Dat is best wel knap. Maar ik heb weer die parel. En die is wat minder bekend. Maar toch echt een lekkere nummer. En typisch Swing Our Sister nogmaals. Dus bij deze ga ik lekker de Waiting Game draaien. De parel van deze week. Van Kaleidoscope. World.

Ja, weer zo'n heerlijke nummer van Swingers Sister. Voor deze week was de pareltje Waiting Game van de album Kaleidoscope World. En ja, de

0: volgende artiest is eigenlijk weer, of tenminste een nieuwe artiest, ja, van nu, het hedendaags. Deze nummer is alweer van 2023, dus niet zo lang geleden, in vergelijking met de nummers wat ik allemaal draai, vanuit de 60s, 70s, 80s, 90s en de 2000s, de nieuwe millennium. Maar deze is ook een leuk nummer van Raye. Ik heb destijds ook of niet ontdekt, maar voor mij kwam ze een keer langs met Where's My Husband. Ik denk, dat is een prachtige nummer. Die past in mijn programma. Die heb ik een keer gedraaid. En dan denk ik, ik ga nog een keer een andere nummer van haar draaien. The Thrill Is Gone.
1: And heart games, I said let's play, I should know better. My boy ain't my boy, but I call him that cause it feels

Laten we eerlijk wezen, er zijn toch best wel mooie nummers. Worden nog steeds gemaakt door de nieuwe artiesten. Alleen misschien moet je wat kieskeuriger zijn in verband met dat er zoveel aanbod is. En er zit ook, net zoals vroeger, ook heel veel muziek die niet bijzonder is. En niet de tand destijds blijft goed. dat blijft overeind. Deze is een nieuwe, of ze is helemaal niet nieuw, maar wel van deze tijd. En best wel een mooi nummer en mooi artiest. En best wel leuk nummers wat ze maakt. We gaan door. En dit is een bijzondere, Geraldine Hunt. En dat is een Canadese R&B zangeres. Ze heeft ontzettend hard gewerkt, alle jaren. We praten nu over de nummer, maar ik ga het draaien in 1980. En al voor die tijd heeft ze gezwoegd en geschreven. En nooit echt een grote hit. En dan, ja hoor, dan maakt ze één grote hit. En vooral geen radio play of de radio. Maar vooral in de clubs een dijk van een hit. Of de disco's, net hoe je het noemen wil. En dit is haar enige echte grote hit destijds. 1980 praten we over Geraldine Hunt, Can't Fake the Feeling. Ja, en dit is echt disco op en top in de allergrootste tijd van de disco. Nile Rodgers, Chic bijvoorbeeld, en dan gaat het hele rijtje af. En dit hoort er ook bij, maar alleen één hit, of hitje. Er was geen hitje, maar één grote hit. En daar heeft ze het mee moeten doen, al die tijd. Dus bij deze een lekkere nummer om de vrijdagavond in te gaan. Disco georiënteerd met Geraldine Hunt, Can't Fake the Feeling. We'll be right back.

0: Ja, eigenlijk kan we zeggen een van de disco classics. Er staat maar één grote hit. Wat voor hit, wat ik net zei. En dat was deze. You can't fake the feeling. Ja, we zijn inmiddels aanbeland bij, je raadt het,
1: de backing artiest. Wie zijn nu die mensen die achter de schermen aan dit mooie album hebben gewerkt?
0: Ja, ik had al twee soorten quizvraagjes gedaan bij Mud en Kylie Minogue. En mijn backing artist voor dit keer is Rob Davis van Mud. En wie denk je, van welke gasten was het ook alweer van die band van Mud? Want er waren vijf gasten, of vijf mannen, of vier mannen trouwens. En dus die man altijd met het kralen oren, ja, het oorbel, maar kralen oorbelletje die aan zijn oor hing. Dat was Rob Davis, de gitarist van de band. En die was ook een succesvolle schrijver voor andere artiesten. Nadat Bud inmiddels de popperiode afgesloten had, ging hij onder andere liedjes schrijven. En onder andere heeft hij geschreven voor, laten we eens kijken, van Sophie Ellis Baxter, Spill It. En dat is mijn nummer voor deze avond. Met de nummer Spillen en Groove Jet. En ook heeft hij geschreven voor Kylie Minogue. En dat was ook de tweede hint wat ik gaf met welke artiest Kylie Minogue spinning. Dus volgens mij niet zijn nummer, maar die heeft ook voor Kylie Minogue geschreven, onder andere. En hij is zijn allergrootste, en dat is, zeg mij, helemaal niks. Maar dat was zijn allergrootste hit was met Fragma. Dat was een Duitse dance act met Toca Miracle. Ja, verzin het maar. Maar dat was ook destijds een heel groot hit. Het is mij allemaal om mij voorbij gegaan. Maar Spillen zeker niet met Groove Jet. En ook Carly Minogue's nummers ook niet, waar hij voor geschreven had. Dus bij deze is de backing artist voor deze week Rob Davis van Mud. En dan ga ik lekker dat nummer van wat hij medegeschreven heeft... voor hun Spillen. En dat was Spillen was eigenlijk een Italiaanse DJ-producer van house muziek. En dan heeft hij eventjes Sophie Ellis Baxter ook erbij gehaald. Begin jaren dat zij moest opkomen als artiest. En daarna werd ze ook solo en heel groot. Maar bij Spillen had hij daarmee geschreven Rob Davis. Bij deze Groove Jet.

Ja, wat een lekkere nummer van Spiller Groovejet, If This Ain't Love. De volgende artiest is weer zo'n artiest waar ik zie dat ze aan het toeren weer zijn na 25 jaar. Ze komen weer bij elkaar of in die tijd, tussentijd, zijn ze, doen ze niet zoveel of met andere projecten of andere artiesten. Maar de volgende artiest is Zuko 103 of 103, net hoe je het noemen wil. En ik weet nog dat ik die met mijn vrouw heb gezien destijds. Weet je, ook 25 jaar geleden. En all places in Wijk en Zee in een strandtent. Heel kleinschalig, maar toen de tijd waren ze net in opkomst. En wat opviel destijds en wat ik me van kan herinneren was dat ze ontzettend goed waren. Het is een beetje Braziliaanse electropop. Hoe je het ook noemen wil. Twee gasten, producer, zanger. En een van de bandleden en dan een frontvrouw. En bij elkaar en dan natuurlijk een drum en alles wat erbij hoort. Best wel lekker muziek. En dan pak ik eentje nummer van destijds, want er zijn dan de toeren. Een beetje januari, eind vorig jaar en dan januari, februari, maart enzovoort. Dus ik denk, weet je wat, ik pak eentje nummer 2002. Treasure. En dat is weer van de album Tales of High Fever. En best wel lekker. Strand vibe. En Braziliaanse invloeden. Dus bij deze lekker eentjes naar Zuko 103.

zie je voor je op het strand in lekkere in een loungebank. Je lekkere muziek van Zuko op de achtergrond. Beetje Braziliaanse vibe. Lekker drankje in je hand en genieten van de ondergaande zon. Het is inmiddels einde van het uurtje met Martin de Weekend in. Ik zou zeggen, geniet van deze vrijdagavond en maak er wat moois van het weekend. En tot volgende week.

0: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers... die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Renate Kok met het NOS-journaal. Bij de gijzelingen in een bank in Duitsland in Sinzig zou een kist met geld zijn buitgemaakt. Van de daders of daders is nog geen spoor. Gijzeling begon vanmorgen bij een geldtransport, zegt correspondent Charlotte Waaiers.
5: Dat de chauffeur van die wagen is uitgestapt en toen is benaderd door iemand, onduidelijk dus één of meerdere mensen. En dat ze naar binnen zijn gegaan en de kluis in zouden zijn gegaan. En rond 2:30 vanmiddag is vervolgens de politie binnengevallen en heeft toen twee mensen die binnen in de bank zaten opgesloten bevrijd. De
4: politie heeft ook een signalement van één verdachte verspreid. Die zou die kist met geld hebben meegenomen. In de buurt van het Zuid-Hollandse Barendrecht is vorige maand een wolf gespot. En daarmee is de wolf nu in alle provincies in het land wel eens een keer gezien. Of die wolf in Zuid-Holland daar ook blijft of alleen maar op doortocht was, weet de provincie niet. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit voor vuurwerkhandelaren. Hun inkomsten vallen weg vanwege het vuurwerkverbod. Een ondernemer die veel geld stak in zo'n vuurwerkbunker vindt het terecht dat die compensatie hier komt.
6: Het pand wordt minder waard, want die vuurwerkbunker die kun je natuurlijk te gelde maken als je het pand verkoopt. Dat is niet meer. En je winstderving op het vuurwerk, dat is ook niet mis.
4: De vuurwerkbranche vindt de 100 miljoen euro van het kabinet veel te weinig. Ze vroegen bijna 900 miljoen. Journalist en activist Karin Spaink is vandaag overleden. Ze koos zelf voor de dood nadat ze jarenlang leed aan de auto-immuunziekte MS. Ze schreef ruim 1000 columns voor het Parool die ook voor een groot deel over haar ziekte gingen. Ze keerde zich fel tegen kwakzalvers die vonden dat ziekte tussen je oren zit. Ook gingen haar columns vaak over privacy, seksuele diversiteit en feminisme. Ze was in 1999 de medeoprichter van de privacyorganisatie Bits of Freedom. Karin Spaink was 68 jaar. Het weer dan. Het is vannacht overwegend helder. De temperatuur daalt naar een graad of 7. Morgen eerst vrij veel zon, later ook wat stapelwolken. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dup, Stedevaart, Olymp en Fellows. Juist, grootsmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl. Of beter nog, naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode... dat is net dat kleine beetje meer.
8: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag.
9: graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid de tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
10: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
11: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
12: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 36.

zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het puntje van de pier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check Eimond 3.

0: is medisch vastgesteld.
1: Luisteren naar de Proza's kan geen kwaad.
0: Hans en Tim doen het ook.
1: Ja, die presenteren het ook natuurlijk, hè.

0: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Renate Kok met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er op zijn verzoek een tijdelijk staakt het vuren komt tussen Rusland en Oekraïne. Dat zou morgen, overmorgen en maandag moeten gelden, schrijft hij op sociale media. Volgens Trump zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide ook 1000 gevangenen uitwisselen. Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder ook al met voorstellen voor zo'n staakt het vuren. Het datacentrum in het oosten van Almere verwacht binnen 72 uur noodstroom te hebben weer voor de servers. Gisteren vloog de stroomvoorziening in brand, waardoor die servers uitvielen. Het veroorzaakte problemen bij klanten in het hele land, ook bij een rederij in Friesland.
4: Het is natuurlijk ook voor ons wel een, in die zin een verrassing. Je weet natuurlijk dat je data ergens is opgeslagen en dat je daar afhankelijk van bent. Maar nu word je eigenlijk met de neus op de feiten gedrukt.
3: Nou, passagiers naar Vlieland en Terschelling moesten vanmiddag handmatig worden ingecheckt. En dat duurde daardoor wel wat langer. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit voor de vuurwerkhandelaren. Hun inkomsten vallen weg omdat consumenten vanaf komende jaarwisseling geen vuurwerk meer mogen afsteken. De vuurwerkbranche vroeg bijna 900 miljoen euro als compensatie en vindt de 100 miljoen van het kabinet veel te weinig. Paul Magnier heeft de eerste etappe in de Giro d'Italia gewonnen. Het peloton was op weg naar een massasprint, maar na een flinke valpartij in de laatste kilometer bleef er maar een klein clubje over. En daarin was Magnier de snelste. Hij pakte daarmee de roze trui.
5: A pretty easy day, but so everybody was really fresh. And then I was in good position. We knew with the narrow road in the final would be tricky, so we tried to get in good position. And then in the final, I could finish it off, so I'm super proud.
3: De Nederlandse sprinter Dylan Groenewegen had ook zijn zinnen gezet op die roze trui, maar ging onderuit. Het weer dan. Vannacht is het helder. Morgen eerst vrij veel zon, later ook stapelwolken. Het blijft wel droog en dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ze worden wel de tovenaars van Eimond genoemd. Vader Sien en zoon Martin Bronder van behangersbedrijf Bronder in Heemskerk. Naast hun schoenen lopen doen ze niet zo snel. Oer-Hollands vakwerk leveren, dat is hun missie. Of het nu om behangen gaat, glasweefsel, sauswerken of het spuiten van plafonds, met hun jarenlange ervaring staan deze mannen garant voor het perfecte resultaat. Ze werken dan ook uitsluitend met de beste materialen, besteden nooit iets uit en vragen altijd een eerlijke prijs. Kijk voor meer informatie op behangersbedrijfbronder.nl of bel even 06 53 78 17 60. Laat uw woning omtoveren tot een echt droomhuis door Sien en Martin Bronder uit Heemskerk.
6: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
7: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dup, State of Art, Olymp en Fellows. Juist, grootsmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl. Of beter nog, naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
3: De nieuwe weg, stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
8: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Heijmond 360.

geen zorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check Eimond360.nl.

Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers... die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Niemand zou ziekteverschijnselen hebben. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor morgen, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens dat bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor morgen, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat het eergisteren al zou ingaan, maar gisteren en vannacht waren er toch weer zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. In Zuid-Holland is toch geen wolf gezien. De provincie maakte bekend dat er een waarneming in Barendrecht zou zijn geweest, maar de melder bleek het dier in Limburg te hebben gezien, zegt de zoogdiervereniging.
3: En daar komt wel vaker een wolf langs. Dus daar was het geen nieuws, maar wat in Zuid-Holland wel nieuws was, is daar een bericht van gemaakt. Een pijnlijke misser, maar ja, het blijft mensenwerk.
2: Ja, volgens nu.nl was de waarneming per ongeluk doorgegeven via het thuisadres van de melder in Barendrecht. En in Venetië is de kunstbiennale begonnen met protesten tegen de deelname van Rusland en Israël. Correspondent Angelo van Schaik.
4: Afgelopen woensdag was de Pussy Riot. De Russische dissidenten bij het Russische paviljoen en staken daar vuurwerk af. En er was iemand die binnendrong in het Russische paviljoen en het paviljoen met melk en parmezaanse kaas besmeurde.
2: Nou, ook bleven de paviljoens gesloten uit protest tegen Rusland en Israël. Ook de Nederlandse afvaardiging deed mee aan die protestactie. Het weer dan, het is vannacht helder. Morgen eerst vrij veel zon, later ook stapelwolken. Blijft wel droog. Maximum temperaturen liggen tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
6: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl. Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
7: Wordt ruis op je radio? Klopt! Met de komst van Eimond 360.

0: je geen zorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond
2: 360. 5, 4, 3, 2, 1.
3: You're listening to A Night to Remember.
4: 1 uur lang. 1 Prozo's artiest. Gekozen door de Prozo's DJ's. Dit is de Prozo's Tribute met Tim Okkers achter de knoppen.

0: Beer Beer.
1: Bij de Prozo's Tribute in the Mix. Met Tim Okkers.

0: Ze worden wel de tovenaars van Eimond genoemd. Vader Siem en zoon Martin Bronder van behangersbedrijf Bronder in Heemskerk. Naast hun schoenen lopen doen ze niet zo snel. Oer-Hollands vakwerk leveren, dat is hun missie. Of het nu om behangen gaat, glasweefsel, sauswerken of het spuiten van plafonds, met hun jarenlange ervaring staan deze mannen garant voor het perfecte resultaat. Ze werken dan ook uitsluitend met de beste materialen, besteden nooit iets uit en vragen altijd een eerlijke prijs. Kijk voor meer informatie op behangersbedrijfbronder.nl of bel even 06 53 78 17 60. Laat uw woning omtoveren tot een echt droomhuis door Siem en Martin Bronder uit Heemskerk.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip komt zondag aan op Tenerife. Niemand aan boord zou nu ziekteverschijnselen hebben. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Bestand geldt voor morgen, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. Bij de gijzeling in een bank in Zinzig in Duitsland is een onbekend bedrag aan geld buitgemaakt. De politie is op zoek naar zeker 1 verdachte van wie een signalement is verspreid. De verdachte zou vandoor zijn gegaan met een kist geld. 2 mensen werden in de bank opgesloten. Zij werden vanmiddag door de politie bevrijd. In tegenstelling tot wat eerder op de dag werd gedacht, is er toch geen wolf gezien in Zuid-Holland. De melder had de wolf in Limburg gezien, maar woont in Barendrecht. Op een kaartje waarop de locatie van de wolf moest worden geselecteerd was per ongeluk het thuisadres van de melder terechtgekomen. Journalist en activist Karin Spaink is overleden. Ze was bekend van haar columns in het Parool die vaak gingen over haar ziekte MS, waaraan ze al jaren leed. Ze was ook de medeoprichter van de privacyorganisatie Bits of Freedom. Karin Spaink was 68 jaar. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een 2-0 overwinning op ADO Den Haag. Het is de eerste kampioenstitel voor de PSV-vrouwen. En dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Het weer, het is vannacht overwegend helder, bij 5 tot 8 graden. Morgen eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog bij maxima tussen 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip waarop de mensen zaten met het dodelijke hantavirus vaart nu nog naar de Canarische eilanden, waar het zondagochtend wordt verwacht. Daarna worden de Nederlanders zo snel mogelijk gerepatrieerd. Er zou nu niemand aan boord ziekteverschijnselen hebben. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch las de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Uit protest tegen het plan is meermaals geprotesteerd, onder meer door de snelweg A59 te blokkeren. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar pas in september. In Leeuwarden is per ongeluk een zandheuvel met nesten van oeverzwaluwen met de grond gelijk gemaakt. Een fietser zag eerder deze week dat oeverzwaluwen bezig waren om nesten te bouwen in de zijkant van een zandheuvel bij een nieuwbouwproject. Een dag later bleek dat de heuvel was dichtgemaakt en was bedekt met een nieuwe laag zand. Alle nesten waren verdwenen. Volgens de omgevingsdienst waren de nesten nog leeg. De gemeente Leeuwarden erkent dat het is misgegaan, heeft de heuvel hersteld en nog een tweede zandheuvel geschikt gemaakt voor de zwaluwen. En daar zijn inmiddels alweer nieuwe zwaluwen gesignaleerd. Het weer, het is vannacht overwegend helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog, bij maxima tussen 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Er komt een tijdelijk staakt-het-vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor de komende dag, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. President Zelensky en president Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt-het-vuren. Poetin wilde dat graag voor morgen, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat eergisteren zou ingaan. Maar er kwamen gisteren en vannacht toch zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip komt zondag aan op Tenerife. Niemand aan boord zou nu ziekteverschijnselen hebben. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch las de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Tegen dat plan is meermaals geprotesteerd, onder meer door de snelweg A59 te blokkeren. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar in september. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een overwinning op ADO Den Haag. In Eindhoven werd het 2-0. Het is hun eerste kampioenstitel en het is dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen van PSV de titel in hetzelfde seizoen halen. Die dubbelslag voor een club kwam voor het laatst op naam van AZ in 2009. Het weer vannacht helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip waarop mensen zaten met het dodelijke Hanta-virus vaart nu naar de Canarische eilanden, waar het zondagochtend wordt verwacht. Daarna worden de Nederlanders zo snel mogelijk gerepatrieerd. Er zou nu niemand aan boord ziekteverschijnselen hebben. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere speciale gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar ons enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een speciale videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. In tegenstelling tot wat gisteren eerder op de dag werd gedacht, is er toch geen wolf gezien in Zuid-Holland. Dat meldt Bij 12, de organisatie die namens de provincies de wolvenpopulatie in de gaten houdt. Het zou de eerste keer zijn dat de wolf in Zuid-Holland was gezien. De fout is ontstaan bij het wolvenmeldpunt van de zoogdiervereniging. De melder had de wolf in Limburg gezien, maar woont in Barendrecht. Nu.nl meldt dat op een kaartje waarop de locatie van de wolf moest worden geselecteerd per ongeluk het thuisadres van de melder was terechtgekomen. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.